0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op bedreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Alesso en Ron Republic, In Your Eyes.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitstaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht.

gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is die koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En dit was het nieuws op Slam.

0: Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt twee schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. Daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. En in Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon en 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Bijna 6 uur. Flitsmeister meldt 2 kleine vertragingen op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen. Dan 5 minuten, 3 kilometer. En de A50 Arnhem-Oss tussen de... de tactiek is brusch, denk ik. Ik ben er nooit geweest. En Ewijk daar 6 minuten. En geflitst word je op de A9 in de richting van Haarlem bij Heemskerk 56.4. De A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5. A27 richting Almere bij Almere 115.2. En de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212.6.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Ja, goedemorgen. Het is Florian op de plek van Marijn. Die is lekker met vakantie. En wakker worden doe je met Crazy Town. Butterfly komt eraan. En dit is de nieuws van Bieber, Rexha en Guetta.

0: Hey, Gloria. Goedemorgen, Maatje. Maak er een mooi van.
1: Hey, goedemorgen, Ties. Daar gaan we voor de dinsdag. Boost your summer. Bijna weer halverwege juli, joh. Oh, die zomer die gaat toch snel. Hey, goedemorgen. Floran hier op de plek van Marijn Oosterveek. Die is even een weekje met vakantie. Vandaar dat je mij deze week hoort. En mocht je gisteren geluisterd hebben, ook rond de tijd hebben en denken... Hey, waarom zat je er dan gisteren niet om 6 uur? Nou, toen zat ik nog midden in mijn after van Awakenings. Ja, nee, lijkt me niet zo verstandig om hier te gaan zitten. Wellicht was je ook wel aanwezig. Het enige uitverkochte festival van dit jaar, hè, Awakenings. Zelfs een record aan bezoekers. 119.000 mensen waren er aanwezig. De afgelopen 3 dagen dit weekend op Awakenings in Hilvarenbeek bij Tilburg. Ja, en ik weet niet of je dat ook hebt als je een weekendje op een festival bent of je hebt iets anders. De hele wereld sluit je even voor je af. Alles was Awakenings. Ik heb niks van het WK bijvoorbeeld meegekregen, wat ik echt al dagenlang volg. Gewoon niet meegekregen. Ik heb geen idee wat er in de wereld gebeurde. Heel mijn tijdlijn stond ook alleen maar vol met Awakenings filmpjes. Ik kom er maar niet vanaf. Alsof je 3 dagen gewoon even helemaal in een andere wereld bent. Maar goed, al met al, ik heb intens genoten. Fucking veel nieuwe mensen ook leren kennen op zo'n festival. Vind ik ook leuk. Ik heb er echt 10 nieuwe vrienden bij. En ook intens veel calorieën verloren. Ja, ik denk dat ik de sportschool gewoon ga skippen voortaan. Ik ga gewoon lekker ieder weekendje een festivalletje pakken. Dat is echt niet normaal. Ik heb meer dan 100.000 stappen gezet afgelopen weekend. 100.000, hè? Ja, normaal kom ik geen eens aan 10.000 per dag. Laat staan, weet ik veel, 5.000. Ik denk dat, denk ik, net aan 5.000 per dag. Ik zag zelfs op TikTok dat iemand op 1 dag 115.000 stappen had gezet op Wildenburg. 1 dag. Ik weet niet wat die had gebruikt, maar dat zal vast goed spul zijn. Hey, dus mocht je nog een beetje fit willen worden... Nou, weet je, pak gewoon een lekker feestje mee deze zomer. Ga lekker je billen schudden op een festival. Tomorrowland natuurlijk volgende week. Lowlands komt er ook weer aan binnenkort. Leuke dingen voor de zomervakantie die ook bijna in heel Nederland is begonnen, gelukkig. Alleen het midden van Nederland moet nog een paar dagen zijn baas tevreden houden. En dan kan er ook de vakantie beginnen. Dus ik zou zeggen, kom er lekker bij in de Slam-app. Ben je aan het werk? Ben je onderweg naar werk? Of nou, ben je gewoon vakantie aan het vieren en dan toch op wonderbaarlijke manier om 7 minuten over 6 wakker?

dikke mixmarathonbeuker Freaky One. En dan kijken we even naar de weg. De voorspelling op de wegen kan er heel snel over zijn. Het wordt gezeik op de A2 vanochtend. Probeer die te vermijden. Maar goed, dat is praktisch onmogelijk. Omdat alle andere snelwegen zijn afgesloten. Zowel op de A1, zoals de A27. En iedereen en zijn moeder rijdt vanochtend over die A2. En ja hoor, dan sta je weer een uur vast bij Zaltbommel. Het gaat weer gebeuren. Let maar op, let maar op. Zometeen, over een uurtje. Gaat Anouk dat tegen je vertellen. Dan even het weer van vandaag. Jongens, we mogen niet klagen hoor. Opnieuw een zomerse dag. Veel zon, 27 tot en met 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. Goed insmeren dus vandaag als je, nou, weet ik veel, even lekker gaat afkoelen, even naar het strand gaat, even een terrasje pakken. Smeer je goed in en dat maakt niet uit welke zonnebrand je pakt, hè. Oprecht, die goedkope van de Action doet net zoveel als die dure aanmerken. Dat maakt echt geen reet uit. En of je nou factor 50 of factor 30 pakt, dat boeit eigenlijk ook helemaal niks. Want factor 30 houdt 97% van de straling tegen en factor 50 98%. Dus ja, weet je, die 1%, dat, ja, dat boeit natuurlijk helemaal niks. En laat ook even iemand je rug insmeren. Ik heb altijd, ja, dan denk ik van, ik kan zelf mijn rug wel helemaal insmeren. Want ik denk, ja, weet je, ik kom als het goed is wel overal bij. En dan ga je smeren, en denk je, nou, dat is wel gelukt. En dan krijg je s'avonds in de spiegel en dan zie je dat je gewoon twee plekjes zo op je rug precies bent vergeten, waar dan net niet helemaal bij kan. Ja, en je lippen. Die ontspringen we ook vaak. Die ontspringen ook vaak de das natuurlijk als we onszelf insmeren met zonnebrand. Wel, die zijn dus heel gevoelig en kwetsbaar voor de zon. Dus vergeet dat niet. En zeker smeren als je naar Frankrijk gaat vandaag. Daar zit het extra warm. Ja, het zijn de bosbranden in Frankrijk namelijk, wat de klok slaat vandaag. Aangestoken blijkt nu dat die bosbranden in Parijs dus aangestoken zijn. Nou, dan ben ik niet goed bij je kop, hè, eigenlijk. Ze denken daar in Frankrijk dat het nog wel dik een week tot twee weken gaat duren voordat die brand is geblust. Ja, en verder natuurlijk ook nog steeds veel bosbranden in het zuiden van Spanje, in het zuiden van Frankrijk. Ik kreeg vorige week een fotootje binnen van een vriendin van mij. Haar ouders die hebben een vakantiehuis in Spanje, bij Barcelona in de buurt, waar echt die grote bosbranden zijn op dit moment. En wij gaan iedere zomer altijd naar dat huis toe. Gaan we met onze vrienden, gaan we daar chillen. Kunnen daar gratis overnachten. Lekker goedkope vakantie. Ik denk als je NOS Bosbranden Spanje opzoekt, dan zie je dat huis. Ja, het is niet normaal. Ze hebben het gebruikt als plaatje voor een NOS Stories op Instagram. Nou, het staat helemaal ja, oranje van die rook. Het is echt niet normaal. Dus ik hoop dat ik lekker op vakantie kan gaan deze zomer. Maar het ziet er voor nu niet goed uit. Hey, goedemorgen. Dit is de Slam Ochtendshow pre-party. Vanaf 7 uur dan is Anouk weer op je bijrijdersstoel. En tot die tijd hoor je mij met de hits van Slam. Even lekker wakker worden. Met een beetje die senseo apparaatstem van Miley Cyrus.

0: The journey is usually the part that you remember anyways.
1: Je hoorde een koffiezetapparaat en Miley Cyrus. Je zoekt zelf maar uit welke van de twee je hoort. End of the world hoor je bij Slam. En je moet vanavond je radio en je tv even tegelijkertijd aanzetten. Dat moet echt... je mag het niet missen. Nee. Nee, wat er gaande is, dat vertel ik je zo meteen. En ook Shakira komt eraan.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
18: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
21: Ja, laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja, goed.
20: Dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer van minder. Simpel.
1: Ja, mooi. Het is 6:30 exact. Goedemorgen, het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. 27 tot 33 graden. Het noordwesten iets kouder met 25 graden.

0: zo zul je zien. Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug, daar een kwartier, 4 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk, daar 13 minuten 12 kilometer. De A15 Gorkum Nijmegen tussen Leerdam en Del, daar 12 minuten 3 kilometer. A16 Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Van Brienen Noordbrug en Terbrechtseplein, daar 13 minuten 5 kilometer. De A27 Breda Gorkum tussen Nieuwedijk en Industrieterrein Avelingen, daar een kwartier, 5 kilometer. En de laatste gemeld op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en de Maasbrug, daar 20 minuten. Dan word je bijgepraat door het ANP, Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De brandweer is in Veldhoven in Brabant de hele nacht druk geweest met een brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar omwonenden moesten hun huis uit. Er zijn geen gewonden. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn, melden het AD en Parool. Dat mag, maar gebeurt bijna nooit. Het gaat om ongewenste of ongeplande zwangerschappen. En voor de derde nacht op rij waren er aanvallen bij Iran. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn er 2 van zijn tankers aangevallen. Amerika viel militaire doelen in Zuid-Iran aan. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thanks, Ronald. Lekker wakker worden met de hits van Slam, Marshmello en Portugal The Man. Ook Armin van Buuren, In and Out of Love. Hoor je naar Shakira.

Portugal, de man Phoenix bij Slam. Daarvoor dikke Sunset-plaat. In and Out of Love, jorre Armin van Buren. Was ook prima in een van de sets die je wellicht vanavond gaat horen. Natuurlijk weer een nieuwe Slam Sunset. Hoor deze zomer. Iedere avond, iedere zonsondergang tijdens 8 en 10. De lekkerste DJ-sets om je dag mee af te sluiten met die zonsondergang. Met vanavond de set van Roger Shaw en Susan Wright back-to-back met Duda. Later deze week nog May Salome, Kurdus, Jochem Hamerling, Lucas en Steve en Tinlikker komen er ook nog aan deze week. Dus je zit goed als je de radio vanavond aanzet voor die nieuwe Slam Sunset. En terwijl je die set op de achtergrond aanzet, moet je om 9 uur ook niet even vergeten je tv aan te zetten. En dan is het namelijk de eerste halve finale van het WK. Ja, dat is ook nog steeds aan de gang. Nog steeds bijna die finale. Die wordt zondag gespeeld, 19 juli. En vanavond dus de eerste halve finale. Frankrijk speelt tegen Spanje. En ik zeg je heel eerlijk, ik weet even niet zo goed meer wat ik moet invullen met mijn Scorito-poeltje. Ik heb het namelijk helemaal opgefokt tijdens de kwartfinales. Ik stond er echt goed voor. Ik stond in bijna iedere pool bovenaan. Ja, tot die kwartfinales. Ik dacht, ik gooi even een risicootje bij die kwartfinale Frankrijk-Marokko. Ik had al voorspeld dat Marokko zou winnen. Nou, dat is natuurlijk niet gelukt. Marokko heeft geen bal op goal gescoord. Geschoten überhaupt. Even kijken, Spanje-België had ik dan wel goed. Noorwegen-Engeland ook verkeerd. Ik dacht eigenlijk dat Noorwegen zou winnen, maar uiteindelijk was het dus Engeland. En Argentinië-Zwitserland had ik dan wel goed. Maar ja goed, 2 van de 4 wedstrijden, fout voorspeld. Ik sta ineens 4e overal, dus dat is niet zo lekker. Ja, en dan, wat moet je invullen? Frankrijk-Spanje. Ik heb nu 2-3 voor Spanje ingevuld. Maar als ik zo kijk naar wat Nederland voorspelt, 40% denkt dat Frankrijk gaat winnen. 29% denkt Spanje. En ook de 29% denkt een gelijkspelletje. Ik weet het niet. Het is echt een lastige pot, hoor. Om te voorspellen dan in ieder geval. Het is een waanzinnige pot om te kijken. 2 topteams tegen elkaar. Het zou eigenlijk de finale moeten zijn, toch?

26, het is nu al het jaar van de reunies. Het is niet normaal. Iedere mogelijke groep die ooit gestopt is, komt weer bij elkaar. En zo ook de opposites, Willem, Big Two. In 2014 gingen ze uit elkaar. Beetje een eigen kant op. En nu in 2026 zijn ze weer helemaal terug bij elkaar, hè? Met nieuwe muziek en met optredens. Afgelopen vrijdag deden ze bijvoorbeeld een try-out show in het Zuiderpark in Den Haag. Was helemaal uitverkocht. Stond nokkie vol. Ik zag ook alleen maar dikke morspits voorbij komen online. Op filmpjes en zo. Was echt een... dat moet een waanzinnig concert geweest zijn. En dat voor een try-out show, moet je nagaan. En gisteren kondigden ze aan dat ze eind oktober ook nog eens twee shows doen in De Gashouder in Amsterdam. Ja. Heel vet toch? Is een tijdje dicht geweest natuurlijk voor onderhoud. En gaat dit jaar ook weer open met ADE. En daarna moeten de DJ's dus plaats gaan maken voor The Opposites. Die ticketverkoop die gaat aanstaande maandag los. En tot die tijd zullen we denk ik nog wel veel nieuwe muziek verwachten van The Opposites. Maar deze hebben we al. Goed liedje. Ex-Grand Slam, dit is nieuwe muziek van The Opposites. Feestje op mijn graf bij Slam.

0: was ook maar vrijdag.
1: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
0: Bijna, nog, ja, nog 4 dagen eigenlijk. Het duurt nog heel erg lang. Hey, ik weet dat jij dit nooit krijgt, Anouk.
2: Ja.
0: Dus, want Marijn is een beetje egoïstisch en zo. Dus applaus!
2: Nou ja. Waarom krijg ik applaus, man? Ik ben de laatste die binnenkomt op dinsdag.
0: Ja, iedereen verdient een applausje.
2: Weet je hoeveel mensen er wakker zijn die om 6 uur stonden te pikkelen?
0: Ja, maar die verdienen ook allemaal een applausje.
2: Ja, die verdienen echt.
0: Alle werkende strijders die nog geen vakantie hebben, een applausje voor jullie.
2: Ja, Midden-Nederland, respect hoor.
0: Zo, ja, inderdaad. Het is echt lullig eigenlijk, hè?
2: Ik zei het gisteren, dit is hoe je oorlogen ontketent.
0: Ja, zo.
2: We zijn omsingeld door vrije mensen.
0: Maar wie heeft dit bedacht?
2: Ik snap ook niet waarom dat zo verdeeld moet. We zijn zo'n klein land.
0: Ja, daarom, dat boet toch helemaal niks.
2: Het is toch niet dat als we in één keer allemaal vakantie krijgen, dat de hele economie in tieft. Dat kan toch niet?
0: Nee, zo. Hey, maar jij bent fris en fruitig?
2: Ja hoor, ja. Zeker weten.
0: Kijk, lekker. Zometeen een nieuwe Slam ochtendshow.
2: Nou, je mag meteen een stukje Slam in huis halen. Wil jij de fanny pack winnen? Of wil je de bucket hat? We hebben zelfs de House in the Pause kousen nog.
0: Dat is echt lekker. Kijk eens.
2: Je hebt ze aan, hè?
0: Appa, ik heb ze aan, hè?
2: Ja,
0: helemaal statisch. Eentje die altijd de redactie.
2: Ja, precies. Krijg je ook de hele dag schokken, of niet? Dat heb ik altijd. Als het warm wordt, dan krijg je die droge lucht.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: jaren.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 Plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Hey mannen!
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OFG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en een zwangerschap is ongewenst of ongepland, gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buiten afgeblust worden. Er zouden geen gewonden zijn. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32, ruim 70 mensen raakten gewond. En opnieuw geweld bij Iran voor de derde nacht.

0: op rij. De VS hebben militaire doelen in het zuiden van Iran beschoten. Het doel was om het voor Iran moeilijker te maken om schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten werden vannacht twee tankers geraakt. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A2. Empelbrug, Zaltbommel, een kwartier. En op de A2, Del en Beest, 16 minuten. A4, Bergen-op-Zoom-Zuid, Markiezaad, 20 minuten. Dat komt door een ongeluk zo vroeg. En op de A12, Reeuwijk en Woerden, rekening houden met 33 minuten. En dat over 11 kilometer uitgesmeerd. Dan de A15, Gorkum-brug over de Linge, de verbindingsweg is dicht. Dat zorgt dan weer voor een kwartiertje. En op de A16, 16 minuten. Bij de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. A50, Takietersbrug, Maasbrug, 10 minuten. En op de A58, Bergen-op-Zoom-Zuid, Markiezaad, 20 minuten. A76, kwartiertje, Kunderberg, Duitsland. De weg is daar dicht. Ja, dat helpt niet mee bij een file. En de A325, Ressen en Elde. Dat is nog een kwartiertje. Komt door een ongeluk. Wat flitsers op de A9, Heemskerk-Haarlem, 56,6. A22, Velsen-Zuid-Beverwijk, 9,2. En op de A27, Almere, bij 115,2. En ook richting Hilversum. Op diezelfde A27 bij 12,5. 112,5. A28 dan nog Hulshorst Zwolle 59,9. A59 Sprangkapelle Breda bij 111,7. En de A73 Zwalmen Venlo. Hectometerpaaltje 24,8. Dit is jouw kans, hè? Je kan een limited editie Slam merchandising in huis halen. We hebben de house in de pauze kousen, de bucket hat of de fanny pack. Zometeen nog je laatste kans. Ik vertel je zo hoe je kans maakt.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
5: Kippie. Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Anou en Marijn. Oh nee, zonder Marijn. Ik ben hier met Florian omdat het kan.
8: Ja, hallo.
1: En jouw kans op een cadeautje als je de eerste luisteraar wordt. Je moet even goede

0: Ja, goedemorgen Slem. Anouk op je bijrijderstoel en Florian is er ook.
1: De Slem Ochtendshow.
0: Wauw. Geintje. Ik ben daar... Ik vind dat dus helemaal... Ik vind dat echt erg als mensen dat als geldwoord gebruiken ook. Soms krijg ik appjes binnen hier bij Slem. Hé,
2: hey, Anouk!
0: Ja?
2: Wat is dit nou?
0: Ik omarm het gewoon. I don't care. Het valt me wel op de laatste tijd dat als ik een keer een gym selfie post, ben dan toch zo'n guy geworden van oké, ja, je wil je af en toe ook een beetje kietelen, hè, van ik ben dit aan het doen. Doen we allemaal.
3: Even lekker flex in die spiegel.
0: Alleen maar gasten die reageren.
3: Ja, is dat zo?
0: Ja, maar ik vind het niet erg. I don't care. Als zij het ook mooi vinden, dan ben ik ook happy. Zo, wat een begin, hè. De nieuwe Slam Ochtendshow. Het is 13 over 7. Deze ochtend moeten we natuurlijk weer even intunen bij de WK Situation Room van VI. Het is een soort ondergrondse bunker met wel 100 schermen. Waar Bas elke wedstrijd kijkt. Hij weet alles. En dus moeten we hem even vragen ons totootje in te vullen voor vanavond. Wat gaat het worden? Frankrijk tegen Spanje.
3: Ja, ik heb echt geen idee. Ik zit er nog steeds met mijn scorito te twijfelen. Want ik stond eerst in de pool, maar ik ben nu afgezakt naar de derde plek door die kwartfinales. Ja. Moet even wat advies hebben.
0: Dit kennen een hoop mensen, denk ik. En je kan weer winnen van al je collega's en vrienden door te blijven luisteren naar de Slam Ochtendshow. Vandaag ook weer nieuwe sunsets op het programma. Ik was hier gisteravond tot 10 uur op de radio.
4: Jezus.
0: Toen op de fiets naar huis toe. En gisteren echt genoten van die sets, man. We hadden dansende Duitser Roger Shah. Ja, ik had er nog niet van gehoord, maar het was een waanzinnige trendset hier. En toen gewoon ingekopt met Susan Wright en Duda, die back-to-back draaiden. Twee Nederlandse meiden. En dat was tropisch warm hier op de radio. Vanavond mee Salome. En die draait dan vanaf het dak van het World Trade Center Amsterdam.
3: Ja, sick.
0: Die staat op de World Trade Center. En we gaan de beelden daarvan op YouTube zetten ook. Dus je kan het helemaal meemaken vanavond vanaf 8 uur sunsets. Host jij die? Of is het Jarno of zo?
3: Ik denk dat Jarno dat gaat doen.
0: Ja, ze laten jou met rust naar Awakening.
3: Ja, daarom.
0: Heb je al ontwenningsverschijnselen?
3: Nou, bijna wel.
0: Wat merk je dan? Ik zag je al een beetje trillen. Dan kan je wel koffie aan, bijvoorbeeld na Awakenings?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Een beetje Tia Maria erdoor. We gaan dat regelen. We gaan je verdoven.
5: Anouk en Marijn achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Onze nieuwe reality-redacteur, Wolter Kroes. De zanger laat weten dat de eerste opnames van zijn real-life soap erop staan. Wolter laat zich ook thuis filmen, maar niet in de badkamer en slaapkamer. Oh, wat gebeurt daar dan, Wolter?
6: Leuke dingen.
0: Ja. Hey, leuke dingen. Dan ga jij natuurlijk even van Billenstein, Wolter Kroes.
6: Shalalala.
0: Nou, als jij het zo wil noemen, dan ben ik ook fan.
5: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
5: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
7: Oké. Komt-ie.
0: Nou, daar komt-ie, hoor.
7: Mijn naam is Guido en ik kom uit Zegveld.
0: Hey, Guido.
8: Hallo.
0: Nou, wat leuk jou te spreken als eerste, jongen.
7: Ja, hè?
0: Uit Zegveld, zeg jij.
7: Ja, correct.
3: Dat zijn er niet veel.
7: Nee, zeker. Daarom zeg ik het ook.
3: Ja, Zegveld. Goed dorp. Ik had er altijd mijn kip bij policebedrijf. Kukkelekuk, hè dat?
7: Ja, zeker.
3: Ja, lekkere kip daar, hè?
0: Hebben wij het over Zegveld, de papa's eetcafé dan ook?
7: Ja, dat zit er wel, ja.
0: En restaurant Spijs en Spies?
7: Ja, ook, ja.
0: Speeltuin Broeksloot? Nou, en dat zijn we er wel. Waarom weet jij dan weer hoe de speeltuin heet? Hoe weet jij hoe de speeltuin heet?
3: Daar zeg ik even niks over. Van vroeger.
0: Jij rijdt er altijd heel zacht langs. Ja. Nou, hey Guido, jongen, wat staat er op de planning vandaag?
7: Ik ben nu onderweg naar werk.
0: Ja.
7: Dus dat. En voor de rest eigenlijk niet zoveel.
0: En heb je leuk werk?
7: Zwemmen vanavond, denk.
0: Wat zeg je?
7: Nog even zwemmen vanavond, denk ik.
0: Oh, over lekker zwemmen.
7: Hitte.
0: Ja, man. Ja, want dan ga je even kijken, als je het hebt over Zegveld en zwemmen, dan ga je ergens naar de Noordeinderplas.
7: Ja, nou, een soort van, ja.
0: Ja, niet anders is er nog een zwembad.
7: Nee, ja, ik pak een boerslootje ergens, hè, dus...
0: Dat is echt krankzinnig. Ja, je mag nu wel weten dat ik gewoon zit te googlen, hoor, hoe Zegveld eruit ziet.
7: Ja,
0: maar
7: dat
3: er zijn zoveel sloten, inderdaad.
0: Het is omsingeld door sloten. Het is echt allemaal blauwe lijnen, jongen. Ik zie bijna geen asfalt, alleen maar water om jullie heen.
7: Nou, inderdaad.
0: Ben je niet eens bang dat de dijken doorbreken?
7: Ik ben niet bang, maar als dat gebeurt, zijn we wel de sjaak.
0: Je bent echt fucked in Zegveld, laat me je dat zeggen. Ja. Heb jij wel een noodpakket?
7: Nee, ja, twee katten bier, maar...
3: nou, dan ben je er al halverwege.
0: Ja, als je ze opdrinkt, dan drijf je. Dan kan je ze aan je voeten binden. Hey, weet je, we gaan dat noodpakket een beetje uitbreiden. Wat mag erin? Ga je voor de house in de pauze, kousen, de bucket hat of de nieuwe Slam Fanny Pack?
7: Nou, die Fanny Pack, die lijkt me wel gaaf.
0: Ja, hè?
7: Dus, die zou ik graag willen.
0: Oké, dan sturen we die naar Zegveld. Het kan even duren, maar dan komt hij daar een keertje aan. Dat weet ik zeker. Per boot. Oké, jongen, dan wensen we weer een heerlijke dinsdagochtend met de Slam Ochtendshow en de meeste muziek natuurlijk.
7: Doei, hè.
0: Oké, tot later. Coolio. Hij kwam ook uit Zegveld. Je hoort hem naar J-Lo.

0: getal onder de 1000.
1: Hey, ik ben Jerry en ik denk dat het getal onder de 1669 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 67
0: euro.
1: Ja, helaas.
2: Balen, wat had je gedaan met 67 euro?
1: Een paar rondjes bier gehaald, denk ik.
2: Ja, lekker, lekker, lekker. Nou, hij kan ook weer binnenkort voor jou zijn. Weet je, de pot loopt op. Er zit weer een euro in, dankzij jou.
1: Hartstikke mooi.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Plus, terms and conditions.

0: love you, baby.
1: Soms hoor je gewoon aan een stem dat iemand er leuk uitziet, hè? We zeggen het net allebei in koor tegen elkaar over deze... Ja, hoe heet ze?
2: Luisa Sonza.
1: Ah, Luisa Sonza.
2: Uit Brazilië.
1: Ja, man, je hoort... Ze spat gewoon uit de radio. En dat is wel knap. My Oh My, de Grand Slam samen met Criss Cross Amsterdam. En ook Willy William. Het is bijna 7:30. Anul op je bijrijderstoel. Florian, omdat het kan. Wij doen ieder moment ons belletje naar de WK Situation Room. Dan kan jij punten pakken weer in je totootje. Want wat wordt de uitslag vanavond? Frankrijk. Ik geloof er nog in, jongens. Frankrijk tegen Spanje. Kom op. Hey, Huntelaar. Huntelaar.
3: Hij Snijder. Hoi.
1: We gaan zo meteen even met een echte expert bellen. Je hoort het. We zijn er ook aan toe. En de beats op Slam zijn van Hugel en ook Zet onderweg.
4: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
5: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
4: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal 5

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van.

0: Nicky anders doet.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waza. Goedemorgen Slam, 7:58. Dit is de ochtendshow met even een snelle blik naar het weer. Het wordt weer een heerlijke dag. Een zonnige warme dag, een klein beetje wind van noord naar zuid. 25 graden tot wel 33. En dan even de weg. Checken A2 Rosmalen-Martinus-Nijhoffbrug, 35 minuten, 13 kilometer. En op de A4 Bergen-op-Zoom-Noord en Markiezaat een uur en 10 minuten, 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A12 Gouda-Nieuwerbrug een half uurtje. En op de A15 Deel-Leerdam 21 minuten. Op de A15 een file van 35 minuten bij Tiel-West en Brugge over het Amsterdam-Rijnkanaal. En de A16 van Brienenoordbrug, Terbrechtseplein, 20 minuten. A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, 18 minuten, de oprit is dicht. En op de A50 Takitusbrug, Maasbrug, 18 minuten, 11 kilometer. A58 Bergen-op-Zoom-Centrum, Markiezaat, een uur en 5 minuten. En de A76 Kunderberg, Duitsland, 18 minuten file. Dat komt omdat de weg is afgesloten. En dan flitsers A9, Heemskerk-Haarlem, 56,6. A12 Den Haag bij 9,2. En de A22 Velsen-Zuid-Beverwijk bij 9,2. A27 Almere bij 115,2. En de A27 Almere richting Hilversum bij 112,5. A28 Hulshorst-Zwolle 59,9. En de A59 Sprangkapelle-Breda bij 111,7. A73 sluit hem af. Zwalmen-Venlo bij 24,8. En dan is dit het laatste nieuws van het ANP. In een half minuutje up-to-date, dankzij Ronald.
7: Goedemorgen.
6: Hallo daar.
7: Het OFG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en het Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. En de brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven is onder controle. Wordt nog nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Zouden geen slachtoffers zijn. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
6: Ja, dankjewel en tot later weer.
8: Anul Hendricks.
6: Als je blijft luisteren, weet jij als eerste wat de einduitslag wordt van Spanje-Frankrijk vanavond op

0: met Zet en Break Free. Het is om en nabij 7:45 op je dinsdagochtend. We doen even een belletje naar VI, want die weten de uitslag alvast van vanavond. Een echte expert. Nou, die kunnen we wel gebruiken. Daar gaan we. De WK Situation Room. Florian, heb jij het wachtwoord? Marijn heeft het ergens laten liggen. Dan.
1: Kut. Zoek.
2: Voor wachtwoord in.
1: Ja, zo.
2: Deze.
0: Ah, top. Ja. Dat klinkt veelbelovend.
3: Goedemorgen, met Bas.
0: Ah, hey, Bas van VI. Hallo, daar zijn we. Anul en Florian dit keer. Hi.
3: Goedemorgen, mannen.
4: Hallo, hallo. Kijk je een beetje uit naar vanavond?
3: Ja, ik heb er ontzettend, ontzettend veel zin in. Echt, ben ontzettend benieuwd. Morgenavond ook.
0: Ja. Ja,
3: dit is de ontknoping waar we met z'n allen naartoe hebben gewerkt, toch?
0: De twee halve finales die gaan gespeeld worden. En sommigen noemen vanavond ook al de finale voor de finale.
3: Ik denk, de winnaar van vanavond gaat sowieso wel als favoriet de finale in. Maar ik denk dat het dichter bij elkaar ligt dan mensen denken.
0: Nu,
3: mensen die uitspraak doen.
0: Nu lees ik ook vaak dat mensen zeggen, het is de beste defensie ooit tegen de beste spits ooit. Of tegen de beste aanval eigenlijk. Over wie praten we dan? Wie heeft dan de beste spits en wie heeft de beste verdedigers?
3: Nou, Spanje maakt verdedigend heel veel indruk, dit toernooi. Ik ben het er niet mee eens dat het de beste defensie ooit is. Ze spelen vooral heel gecontroleerd eigenlijk. Klinkt gek, maar ze verdedigen eigenlijk door de bal te hebben. Op die manier proberen ze de wedstrijd helemaal naar hun hand te zetten en de regie te voeren, weinig risico te nemen in balbezit.
0: Ja.
3: Het gaan we vanavond ook zien. Hoe hoger het balbezetpercentage van Spanje, hoe meer ze hoe kansrijker ze zijn. Dus die proberen echt richting de 70% te gaan. Om op die manier maar die Franse aanvallers een beetje uit de wedstrijd te spelen en uit te putten.
0: Ja.
3: Alleen ja, die Franse aanvallers, ze hebben 4 sterren. Zien ze alle 4 maar eens uit de wedstrijd spelen.
0: Dat wordt een lastige, taaie klus, ja. Ik heb eventjes gerekend. Spanje, het elftal, heeft dit WK in 3 verschillende tijdzones wel bijna 20.000 kilometer gevlogen om overal op tijd te kunnen zijn. Frankrijk heeft slechts 3.000 kilometer afgelegd.
3: Ja, dat is wel interessant.
0: Ja, dus denk jij dat die Spanjaarden niet helemaal uitgeblust zijn en vanavond met de walletjes op de ogen op het veld stappen?
3: Ik denk dat het absoluut meeweegt. Je hebt wel gezien dat Luis de Laferrente wel hier en daar wat wijzigingen heeft doorgevoerd. Om jongens ook fit te houden. Maar bijvoorbeeld de grote ster, Lamine Yamal, zit er nog niet lekker in dit hoor.
4: Heeft hij überhaupt ook weer gescoord?
3: Eén
4: toch? Nee, nog helemaal niet.
0: Oh.
3: Hij heeft een race tegen de klok gehad om op tijd fit te zijn voor dit toernooi. Maar je ziet gewoon, eigenlijk was het idee van dat hij in de poolfase fitter zou worden en zijn vorm zou vinden. En ja, dat is natuurlijk heel lastig in zo'n toernooi. Hè. Er wordt ook gezegd van dat hij te veel op zoek is naar het beslissende moment. Wordt op ploeggenoten gezegd. Ik probeer hem te kalmeren van het gaat wel jouw kant op vallen.
0: Maar ja, Yamal die heeft toen wel gescoord op het EK tegen Frankrijk. 2-1 toen won Spanje. Dat was die wondergoal van Yamal.
3: Ja, zeker. Hij heeft de klasse om vanavond het verschil te maken. Alleen kun jij vanuit het niets eigenlijk naar zo'n beroerde aanloop richting de beslissende fase. Kun je het dan doen? Die kansen acht ik niet heel groot.
4: Hey, en Bas, ik zit een beetje moeilijk met mijn scorito op dit moment. Wat verwacht je vanavond?
3: Als ik een voorspelling mag doen, ik zou zeggen 2-1 voor Frankrijk.
0: Oh, want de laatste keer, dat was 5-4 voor Spanje, hè? Dat was toen in de Nations League nog. 5-4, jij zegt nu maar zo weinig goals. Ik dacht, joh, het regent doelpunten vanavond.
3: Nee, de voorspeltip is over het algemeen sowieso weinig goals. Mensen verkijken zich daar vaak op.
0: Nou, kijk mijn Unibetje maar eens. Ja, nee, dat klopt.
3: Nee, maar we hebben het wel vaker gezien, hè? Ook al in de kwartfinales, achtfinales, toch redelijk voorzichtige wedstrijden ook.
0: Ja.
3: Dus ik verwacht dat vanavond heel gezegd ook wel.
0: Alright, nou, we gaan kijken. Hoe laat spelen ze?
3: 9 uur.
0: Ah ja, fijn dat ik even een expert gebeld heb om dat te vragen. 9 uur, dan zetten wij de tv aan en dan pak ik in ieder geval nog de eerste helft mee. En dat herkennen denk ik een hoop vroege vogels. Dankjewel Bas, daar in de WK Situation Room. En dan doen we vast morgen wel weer even een belletje naar je.
3: Helemaal goed.
0: Oké, jongen. Mooie week.

0: Oh ja, ik weet zeker dat als jij gewoon op de vrachtwagen werkt vandaag, dat je meer ritmegevoel in je linkerteen hebt dan Afrojack op de mainstage van Ultra. Laten we even luisteren naar zijn timing.
1: Europe, let me see those fucking hands.
0: Ah, doe nog een keer voor Jack. Kom op, naar die drop. Ja, ja.
1: We're going for the real one right now. Are you ready?
2: Ja, hoor.
1: Kom maar. In
2: 1, 2, oké.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Zo. Leek wel in de rekenklas. Alsof ik bij wiskunde zit, man. Ah ja, het kan de beste overkomen, dat zie je maar. Want Afrojack is een van de beste. Our Time hier gedraaid in de Slam Ochtendshow. Het is een paar minuten voor 8. En als jij nog niet bang genoeg was voor de tandarts, dan ben je dat zo meteen wel. Blijf luisteren naar deze ochtendshow. Ook voor deze drie

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
3: Oh, ja, hey.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam gaat een proef doen met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en Parool. Het komt voor dat vrouwen hiervoor nu naar het buitenland gaan, terwijl ze net op de grens zitten waarop een abortus nog mag. De gynaecologenvereniging zegt dat het kind soms nog levend geboren wordt, en dat is voor zorgpersoneel zwaar. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt uit eerste onderzoek. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Onderzocht wordt nog of deuren dicht waren om te voorkomen dat gasten zonder te betalen weggingen. Bij de brand vielen 32 doden en 70 gewonden. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken, meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Er was vannacht brand in een kringloopwinkel in Veldhoven en die is onder controle. De winkel was al een tijdje dicht door werkzaamheden, meldt Omroep Brabant. Zouden geen gewonden zijn. Vanwege rook moesten omwonenden hun huis uit. Niemand mag het pand in omdat het kan instorten. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag met een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel. Dan nog even de weg af. Flitsmeister met de grootste files op de A2 Rosmalen-Zaltbommel. 23 minuten, 9 kilometer. En de A2 Geldermalsen-Waardenburg, 24 minuten. A4 Bergen-op-Zoom-Noord en Markiezaat, 1 uur, 9 kilometer. Ook 9 kilometer op de A15 bij Deel en Leerdam. Dat komt door een ongeluk, dat kost je 50 minuten extra. En ook aansluitige plaats op de A15 bij Geldermalsen en Tiel door een ongeluk met een vrachtauto, 35 minuten. En de A22 Beverwijk, 24 minuten, de oprit is daar afgesloten. A27 Nieuwendijk, industrietrein Avelingen, 18 minuten, de oprit is dicht. En de A58 Heerlen en Hogerheide, 1 uur, 7 kilometer. A73 Bezel-Tichliader, 20 minuten. En de laatste A76 Kunderberg, Duitsland, 17 minuten. Door een weg die is afgesloten. En dan de flitsers A1 De Lutte richting Hengelo bij 177.2. A9 Heemskerk-Haarlem 56.6. En de A15 Vuren-Gorkum bij 103.3. A15 Rotterdam-Maasvlakte 46. En de A16 Berkel en Roderijs richting Dordrecht. Bij hectometerpaaltje 8.7. A22 dan nog Velsen-Zuid bij Verwijk 9.2. A27 Almere bij 115.2. En de A27 richting Hilversum bij 112.5. A28 Hulshorst richting Zwolle 59.9. En de A28 Nunspeet Amersfoort 63.6. A59 Sprangkapelle Breda bij 111.6.

0: 7. En de laatst gemelde flitser. Voor nu dan, waarvoor dank, Slam. A73, Zwalmen-Venlo bij 24,8.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Alle verf super voordelig.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
7: Slam.
6: Anouk Hendrik.
0: En
8: Florian Hamelink.
0: Ja, gezellig ja. Hey, we zijn benieuwd. Ben jij opgewassen tegen het meest creepy tandartsverhaal van het jaar? Je hoort het zo.

0: ochtendshow hier. En de Two Brothers on the fourth floor. Ook Avicii, Nicky Romero staan klaar. Evenals Antoon.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Wat ben ik aan het schreeuwen vandaag. Echt alsof ik even vergeet hoe een microfoon werkt. Hij versterkt me al, hè. Oké, ik doe weer chill. Dan gaan we jongens een rondje nieuws rond de wereld. Van Renen tot Rome, van Otterlo tot Oslo. We gaan echt keihard. En we beginnen in Amerika. Een Amerikaans ruimtebedrijf heeft toestemming gekregen om een gigantische spiegel in de ruimte te gaan testen die zonlicht kan weerkaatsen naar donkere plekken op aarde. Het idee is om na zonsondergang tijdelijk extra licht te geven voor bijvoorbeeld bouwplaatsen, reddingsacties of zonneparken. Wetenschappers maken zich wel zorgen over extra lichtvervuiling en de gevolgen voor dieren en sterrenkundig onderzoek. Maar de spiegel mag in ieder geval later dit jaar de ruimte in. Wacht, een grote ruimtespiegel? Wacht, was dit niet precies het plan van die schurk uit die karige James Bond film die ik in mijn hoofd had bedacht op de basisschool? Wij spraken een aantal muggen over dit idee. Een 63-jarige man in China die naar de tandarts ging vanwege pijn aan één kies is zonder zijn 12 overgebleven tanden weer naar huis gekomen. De kliniek trok al zijn tanden eruit, plaatste 10 implantaten en schreef ondertussen ook nog zijn bankrekening leeg. De man hield bijna geen geld meer over en bleek bovendien hartproblemen en diabetes te hebben, waardoor zo'n grote ingreep extra risicovol was. De autoriteiten hebben de tandartspraktijk inmiddels gestraft en bevolen het volledige bedrag terug te betalen. What the fuck? Ik moet vanmiddag naar de kapper en die vraagt nog altijd eerst of er een stukje extra af mag. Maar, denk je dat deze man nog steeds denkt aan die pijn van de eerste kies? Nee, dat wilde ik net zeggen. En tot slot, een bakkerij in Thailand gaat viraal met een opvallende creatie. De Mor Oi Croissant. Oftewel de schaamhaarcroissant. De naam en het uiterlijk zorgen online voor veel commotie, omdat de donkere, dunne sliertjes bovenop de croissant op schaamhaar lijken. In werkelijkheid zijn de sliertjes gemaakt van fijn gesneden zeewier. De opvallende snack trekt inmiddels wel dikke rijen naar de bakkerij. Nou, poepoe, wat een nieuws dit hoor. Hey, bij de Aldi krijg ik al jaren schaamhaar op mijn croissant.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Het is 7:15, die smakelijke Slam Ochtendshow. We draaien ook de meeste muziek, mocht je dat nog niet weten. We hebben een mixmarathon track of the week. Die is super van Joel Corey. En dit is de laatste, Antoon.

0: ooit afgestudeerd aan de sportschool. Joel Corey en Whisper hier in de Slamochtendshow. Het is zijn mixmarathon track of the week.
1: Hey, what's up? It's your boy Joel Corey hanging out with my guy Anul Hendrix.
0: Ah, wat leuk, Joel, dat je ook weer aan de ontbijttafel bent gaan zitten. Gewoon cornflakes of... Nou, dat regelen we zo wel. Dit is de Slamochtendshow. Er zijn beelden gelekt van Tomorrowland. Het is natuurlijk bijna zover. Het gaat daar los in Boom, België. En dit is een bijzondere editie, want nou, die van vorig jaar... Ik zou willen zeggen, die is in het water gevallen, maar er was er maar water geweest.
2: Ja, ik wou net zeggen.
0: Daar hadden ze meer aan gehad. Ja, dat mainstage wat toen in de as is gelegd. En wat bewonderenswaardig door kon gaan met een podium wat ze vorig jaar geleend hebben.
2: Gewoon zo'n groot ledscherm was dat, toch? Van wie had ze dat geleend ook alweer?
0: Metallica.
2: Ja, oh ja, dat was het, ja.
0: Die waren zo tof om het podium even uit te lenen.
2: Toffe gasten.
0: Ja, Tomorrowland, dat lag helemaal in de as. En nu is er een foto gelekt van het nieuwe podium. Ja, we proberen het een beetje aan je te omschrijven. Ken je, zeg maar, van die schilderijen van Dalí? Dus weet je, van die druipende klokken en een beetje zo'n druipend oog en van die trappen die helemaal zacht lijken te zijn. Dat is een beetje het thema van dit jaar. Het heet Conscientia. The Legend of Conscientia. Dat hebben ze bedacht.
2: Het lijkt een beetje op een grote woestijnkasteel eigenlijk.
0: Ja, ja, maar wel cool. En heel veel schermen erin waar je mee natuurlijk al die wolken gaat maken en al die blauwe beetje verfvegen tussendoor. Het wordt echt een schilderij waarin je gaat stappen.
2: Nou, ik zat gisteren een beetje op TikTok te scrollen. Ik had een klein dipje, dus dan moet je even wat doen. En ik kwam toen een TikTok tegen van hoe die mainstages er 20 jaar geleden uitzagen. Oh. In 2006, maar dat was echt heel klein. Ja. Dus dat vergelijk met wat er nu wordt neergezet, is echt niet normaal.
0: Heb ik ook eens gezien. Dan zag je de stijgers gewoon,
2: ja,
0: toch?
2: Daarom, ja.
0: En toen rookte ze nog wel een peukje naast de mainstage. Ja, dat mag nu niet meer. Nee, dat hele podium is ook bijna opblaasbaar, hè? Omdat, dat is me ook wel eens verteld... Ze hebben twee Tomorrowlands natuurlijk. Je hebt ook nog een Tomorrowland in Zuid-Amerika.
2: Ja.
0: En dan vliegen ze gewoon dit hele ding, dat loopt leeg en dat vouwen ze op. En dat zetten ze dan daar weer op. Dit is helemaal inflatable wat je ziet. Ja, dat is wel waanzinnig hoor. Het gaat weer gebeuren en ja, we kijken ernaar uit. Dit wordt wel weer echt een enorm feestje. Want ja, als er vorig jaar zo weinig gebeurd is op die mainstage... en dan nu daar met z'n allen herrezen eigenlijk als een feniks uit het as daar staan.
2: En voor het eerst met Calvin Harris, hè? Maakt zijn debuut dit jaar.
0: Wat leuk voor zo'n jong talent om daar zijn shine te pakken. Want hij komt in Nederland naar Dance Valley.
2: Ja, dat en ook nog. Dat is ook binnenkort inderdaad.
0: Ja, Calvin Harris die komt ook naar alle grote festivals deze zomer.
2: Wordt
0: Harris. Goh, en nou, dan sta je op Tomorrowland, hè, en dan valt hij net lekker. En goh, wat zou je scheef gaan als dit dan gebeurde?
3: Ladies and gentlemen, Bruno Mars.
0: Wat? Ja? Wat doet hij hier? Wow, ik ben aan het trippen. Zo is Bruno nog nooit aangekondigd, dat weet ik.

0: Marsen hallucineert op Tomorrowland. Dan ben je nog verder dan Mars. I just might. Het is bijna 8:30.
1: I just might.
0: En je hebt de ochtendshow gevonden met de meeste muziek. En ook de meest levensveranderende tips. Hè? We hebben er zometeen weer eentje voor je.
2: Een tip voor je vakantie.
0: Ja, we boosten niet alleen je leven, ook je vakantie. En we draaien vakantiemuziek. Another Talk to You. Binnen nu en een paar beats. Hou Slam aan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie!
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Goedemorgen Slam, het is 8:58 en dit is je weerupdate van Weer Online. Opnieuw een zonnige warme dag met een klein beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot wel 33 graden. En dan even een blik op de Nederlandse wegen. Waar is het allerdrukst? De A2 Waardenburg-Culemborg, 30 minuten, 12 kilometer. En de A2 Empelbrug-Waardenburg, 20 minuten. A4 Bergen-op-Zoom-Noord, Markiezaat, 13 minuten. En op de A15 Del en Leerdam, 32 minuten. Dat komt door een auto met pech. A16 Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein, 30 minuten. En de A27 Hilversum 1 en Nes, een kwartier. De verbindingsweg is dicht. A29 Haringvlietbrug, Numansdorp, 17 minuten. En op de A50 Takitusbrug, Maasbrug, 14 minuten. A73 Bezel, Tiglia, 20 minuutjes. En als laatste de A76 Kunnenberg, Duitsland, 17 minuten file. Dan nog wat flitsers op de A1 bij de Lutte richting Hengelo bij 177.2. A9 Heemskerk, Haarlem, 56.6. En de A10 Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 4,5. A15 Vuren, Gorkum, 103,3. En de A27 Almere, Hilversum bij 112,5. A28 Hulshorst, Zwolle, 59,9. A28 Nunspeet, Zwolle bij 63,2. En de ene laatste op de A67 Eersel richting Eindhoven bij 6,1. En dan de A73 nog Zwalmen-Venlo, dat is hectometerpaaltje 24,8. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. ANP. In het huis, Ronald met de headlines.
1: Goedemorgen. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd. Hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen van wie de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt verbouwd te zijn zonder vergunningen. Dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek. Ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En de politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een AZC in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond raakte. Waarom er werd gestoken is niet bekend en de verdachte is spoorloos. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dankjewel. Tot later weer.
10: Anul Hendricks.
0: En
10: Florian Hamelink.
0: En samen

0: Het zou zijn verloren broer kunnen zijn. Morgen staat Pitbull in Gelredome.
1: Zou hij dan weer dat record gaan verbreken?
0: Hij was dat in Londen aan het doen, toch?
1: Ja, met die baldcaps.
0: Ja, ja,
1: de baldcaps bij elkaar gebracht.
0: Van die kale mutsjes, ja. Dat is in Nederland ontstaan, hè, bij zijn shows. Toen de mensen zich begonnen te verkleden als Pitbull. En nu heeft hij inderdaad het wereldrecord in Londen proberen te breken.
1: 20.000 man met zo'n baldcap op.
0: Oh, dan is het gelukt dus.
1: Ja, het is gelukt.
0: Oh,
1: dus
0: dat is wel heel vet. Morgen Pitbull in Gelredome. En nu op Slam, Sjanne Paul gedraaid. En Temperature.
2: Een tip voor je vakantie.
0: Dit is misschien wel de meest kostenbesparende tip van deze vakantie. En ik had niet gedacht dat wij het op Slam zouden gaan roepen. Maar misschien is het best een goed idee om thuis te blijven.
1: Ja, gewoon lekker in Nederland. Gewoon in je eigen huis.
0: En waarom dan?
1: Nou, er zijn dus 6 redenen voor. Dat heeft Quest uitgevonden.
0: Oh, dat is wel leuk om even door te nemen. Dus dit zijn de redenen om het land niet eens te verlaten, joh. Laten we dan eens een keer beginnen bij de nummer
3: 1.
1: Controleverlies voelt niet fijn. Een onbekende omgeving, andere taal en nieuwe situaties kunnen stress veroorzaken doordat je minder grip hebt.
0: Nou, dat is toch het leuke aan op vakantie gaan.
3: 2.
1: We zijn niet gemaakt voor verandering. Verandering in slaap, eten, bewegen en dagelijkse gewoonten kosten energie en kunnen onrust geven.
0: Oké, dan.
3: 3.
1: De reis zelf is extreem stressvol. Inpakken, reizen, files, vliegvelden en het regelen van alles, zeker met kinderen, maken vakantie vaak vermoeiender dan verwacht.
3: 4.
1: Nou, deze is helemaal heftig. Heimwee doet serieus pijn. Sommige mensen ervaren op vakantie echte heimwee, wat volgens een wetenschapper lijkt op een rouwproces en het vakantieplezier kan verminderen.
0: Nou, super.
3: 5.
1: Torenhoge verwachtingen zorgen voor teleurstelling. Door veel voorpret en een ideaal beeld vallen tegenvallers zoals slecht weer of tegenvallende accommodatie extra zwaar.
0: Wacht, ik pak even een ander muziekje voor de laatste in de lijst.
1: Deze is helemaal heftig.
0: Ja, oké.
3: 6.
1: Jongens, het is thuis veel fijner. Onderzoek uit 2020 suggereert dat mensen na vakantie niet gelukkiger zijn dan mensen die thuis blijven. Thuis heb je comfort, je sociale netwerk en minder stress.
0: Zo, wat dark. Dit was een tip voor de vakantie.
1: Nou, vooral een tip om lekker depressief thuis te zitten.
0: Nou, wie heeft dit geschreven, man, bij Quest?
1: Wil ik eens even zoeken?
0: Dan kan je eens even kijken wie heeft deze vakantietips opgeschreven. Dat gaat niet goed met diegene.
1: Klinisch psycholoog en stress-expert Ad Vingerhoets.
0: Ad Vingerhoets.
1: Even googlen.
0: Ik vind de naam al top. Ja, laten we Ad even googlen.
1: Vingerhoets.
0: Kunnen we Ad even bellen? Ik wil even weten hoe het met Ad gaat, als ik eerlijk ben.
1: Hey, wat grappig. Hij is ook docent op de Tilburg Universiteit. Daar zit ik ook op school.
0: Maar je kent Ad niet?
1: Nou, misschien heb ik hem wel eens zien lopen in de wandelgangen.
0: Ik zie hier wel een nummer.
1: Oh.
0: Zie jij hem ook?
1: Ja, ik ook. Kan je straks bellen?
0: Kan jij Ad eens even bellen? Ik ga even vragen of het goed gaat met Ad.
1: Ik ga even kijken. Hoor. Oei. Zo. 7-0.
0: Die arme Ad van Quest.
1: Even kijken, ga nu over.
4: Hallo?
0: Goedemorgen, Slam Ochtendshow. Is dit Ad?
4: Ja?
0: Ad, goedemorgen.
4: Ik ben op vakantie, jongens. Ik heb geen zin hierin. Ik ben wel even op vakantie.
0: Fijne vakantie, Ad. Nee, dat gaat je goed doen. Dat heb je hard nodig, laatst wij zojuist.

show. Marijn die is even met vakantie, daarom Florian, omdat het kan. En Anul op je bijrijdersstoel hier, dat is onveranderd. En ook nog steeds de dikste line-up hier. We hebben bijvoorbeeld deze drie.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
18: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
19: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
18: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
19: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
18: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
19: Handig?
18: Ja. Van de Belastingdienst.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen.

0: meest getoonde prijs. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Hey mannen.
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok. En er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen. Ook waren vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. Amerika en Iran voeren over en weer aanvallen uit voor de derde nacht op rij. Iran zegt raketten te hebben afgevuurd op Amerikaanse bases in Jordanië. Dat land zou 4 raketten hebben onderschept. Ook Bahrein was doelwit van de Iraniërs. Amerika viel eerder vannacht militaire doelen in het zuiden van Iran aan. En de politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en er staat nog een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
9: Thank you. Is het op de Nederlandse wegen dan? De A2 meldt bij Kerkdriel en de Martinus Nijhoffbrug 17 minuten. En een minuutje langer op de A2 Waardenburg en Culemborg, daar 10 kilometer. A2 Lingenbrug, Kerkdriel een half uur. En op de A9 Heemskerk, Beverwijk een kwartier. Verkeer wordt daar omgeleid. En op de A9 Haarlem-Zuid en Velsen, ook daar wordt het verkeer omgeleid. De vertraging daar bedraagt maar liefst 32 minuten. Op A15 Del en Arkel meldt bijna 40 minuten door een ongeluk. En de A16 Ridderkerk-Noord, Terbrechtseplein een half uurtje. A16 Ridderkerk-Zuid, Feyenoord 13 minuten. En op de A22 Beverwijk 16 minuten. De laatste A76 Kunderberg, Duitsland 21 minuten file. De weg is afgesloten. En flitsers op de A1 De Lutte richting Hengelo. 177.2. De A1 De Lutte richting de grens met Duitsland bij 172.8. A9 Heemskerk Haarlem 56.6. A9 Heilo Haarlem 67.8. A15 Vuren Gorkum bij 103.3. En de A27 Almere Hilversum bij 112.5. A28 Hulshorst Zwolle 59.9. En de laatste drie op de A59 Sprangkapelle Breda bij 111.8. A67 Eersel richting Eindhoven bij 6.1. En de A73 Zwalmen richting Venlo bij de meterpaaltje 24.8. Een van die Songs of the Summer is erbij. Binnen nu en een minuutje houdt de Slam ochtendshow aan.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.

0: slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Anul Hendricks.
2: Zo, fans van deze gigantische tv-serie kunnen niet meer teleurgesteld zijn dan dat ze vandaag zijn wakker geworden. Welke serie? Wat is het nieuws? Dat hoor je zo.

0: Foodiediscounter.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso de

0: Vanavond om 9 uur Frankrijk tegen Spanje. Als je nog Nederlandse vlaggetjes hebt hangen, dat is makkelijk. Moet je ze even kwartslag draaien, dan is dat ook geregeld. En dan juichen we natuurlijk voor het Franse elftal. Tenminste, in mijn geval, hè. Allez le bleu, allez le bleu. Kom op, ik heb een Franse voornaam, ik moet wel.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Ja, met Anul hierbij. We maken even een rapido rondje nieuws. Een 65-jarige opa is in het Amerikaanse Yellowstone National Park zwaar gewond geraakt nadat hij door een bison zo'n 2,5 meter de lucht in werd geslingerd. Ooggetuigen zeggen dat het dier al onrustig was en meerdere mensen opjoeg. De man probeerde samen met zijn kleinzoon uit de buurt te blijven, maar werd toch gepakt door de buffel. Hij liep meerdere botbreuken door zijn vlucht en is opgenomen in het ziekenhuis, maar hij maakt het nu wel goed. Wauw, die man boekt een safari, maar hij kreeg een ruimtereis. Een bison slingerde de man 2,5 meter de lucht in. En ik maar denken dat alleen de rode stier dat deed.
2: Red Bull geeft je vleugels.
0: Bij het beroemde stierenrennen in Pamplona zijn opnieuw meerdere deelnemers gewond geraakt. Nou, het nieuwtje lijkt er best wel op. Hè. 6 hardlopers moesten naar het ziekenhuis nadat ze tijdens de ren werden geraakt door stieren. 1 renner is in zijn gezicht geraakt door een hoorn. Maar er zijn geen doden gevallen. Duizenden mensen doen elk jaar mee aan het stierenrennen in Pamplona. En hoe gaat het met het stier? Wist je dat ze de dag na een stierengevecht vaak de ballen van de stier serveren in een restaurant? Dus een man bestelt die ballen en die kijkt zo naar zijn bord en vraagt: hey, ober, waarom zijn deze ballen zo klein? Oh, omdat de stier heeft gewonnen dit keer. Fans van Goede Tijden Fans van Goede Tijden Slechte Tijden. Die dachten 5 dagen lang dat er heel groot nieuws zou worden aangekondigd. Maar de onthulling van GTST zorgt vooral voor verbaasde reacties. De verrassing bleek te gaan om acteur Everon Jackson, die de nieuwe castfoto mag gaan maken. Ja, dat is het nieuws. Een acteur die een foto van de acteurs gaat maken. Veel fans die dachten dat GTST weer 5 dagen op de buis zou komen, of dat de hele serie naar Videoland zou komen. De bekendmaking wordt door sommigen vergeleken met het hopen op een verrassing en uiteindelijk een Fiat Multipla krijgen. Tja, maar fans van deze serie die zijn dat in goede en slechte tijden, toch?
3: Oh.
0: In het verlengde van deze mega-aankondiging mag ik hier onthullen in de Slam Ochtendshow dat de nieuwe GTST castfoto dit jaar niet alleen verticaal, maar ook horizontaal wordt geschoten. Wat een super serie.
4: Nee, het leven spaart je niet.
0: Sorry, ik was zo druk met deze tune veel te hard zetten dat ik even ben vergeten om deze jingle.
1: Ja. De Slam Ochtendshow.
0: Update. Prioriteit. Zomerradio. Wat een melige bende. De Slam Ochtendshow. We zijn er tot 10 uur met Riri Rihanna. Jamie Jones heeft een nieuwe, die is te gek. En dit is de laatste van Hugel.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: Nieuw.
1: Music. Jamie Jones. State of Mind.

0: De, zou ik willen zeggen, zometeen een track die we nog nooit eerder op Slam gedraaid hebben en die het populairst is in de Viral Top 5. Wow. En ook deze hoor je. Dat is bekende werken van Guetta. Baby Don't Hurt Me, komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: is bijna 9:30. Je hebt slam aan. Opnieuw een zonnige en warme dag. Er staat een klein beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot wel 33 graden. Dan nog even naar de weg toe. Waar is het op dit moment het allerdrukst? Nou, dan hebben we het over de A2 Waardenburg-Culemborg. 20 minuten door een auto met pech. En de A2 Lingenbrug-Waardenburg. 20 minuten. A8 meldt een kwartiertje West-Zaan en Brug over de Zaan. En 10 minuten op de A12 Ouddijk en Duitsland. A15 dan 50 minuten Del en Arkel. 11 kilometer. En op de A16 bij de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein een kwartier. A50 Takietersbrug, Maasbrug, 13 minuten. En de A76 Kunderberg, Duitsland, 18 minuten. De weg is daar dicht. Flitsers op de A1 De Lutte richting Hengelo bij 177.2. A1 De Lutte richting Duitsland bij 172.8. A2 Geleen richting Echt bij 237.6. A9 Heemskerk Haarlem, voet van het gas bij 56.6. A9 Heilo Haarlem, 67.8. En de A15 Vuren Gorkum. De 103,3. A22 Beverwijk Velsen 14,7. En de A27 Almere Hilversum. De 112,5. A28 Hulshorst Zwolle 59,9. A59 Sprang Capelle Breda bij 111,8. De ene laatste A67 Eersel Eindhoven bij 6,1. En de A73 Zwolle Venlo bij 24,6. De Slamochtendshow, Bibi Rexha, David Guetta. En eerst het laatste nieuws in een half minuutje van Ronald.
2: Goedemorgen.
0: Hey Ronald.
2: Door wachtlijsten hebben ruim 200 kinderen zonder ouderlijk gezag geen vaste voogd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste jeugdbeschermer voor medische zaken, school en hulp. Steekpartijen bij opvangcentra. Brabantse media schrijven dat 4 mensen zijn opgepakt nadat er misschien iemand was neergestoken bij een opvang voor statushouders in Bavel. In Almere vielen gewonden bij een AZC, meldt Omroep Flevoland. En door de nieuwe spanningen tussen de VS en Iran stijgt de olieprijs. En dat heeft ook weer gevolgen voor de benzineprijs bij ons. Een liter kost langs de snelweg nu €2,54. Voor diesel betaal je €2,39. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Nederland, are you ready?
12: Anul Hendricks.
0: En
12: Florian Hamelink.
0: Met zometeen de 5 meest virale tracks van dit moment.

0: Slam op DHB Plus. Dat is pas Loud Luxury. You're the body. En het is bijna 5:30.
1: Op van Gangnam Style. Viral top 5.
0: Dit zijn ze, de 5 tracks.

0: van Engeland. Ze schreeuwen het natuurlijk mee in de stadions. Zeker na afloop van een wedstrijd die goed heeft uitgepakt voor Engeland. Oasis wil hem ook live doen als ze winnen van Argentinië morgen. En als Engeland dus de finale van het WK haalt, dan komt Oasis wel langs om Wonderwall, de nummer 4, live te doen op het gras.
1: 3.
0: Zo. Kijk, wat een radiostation. Wij draaien echt alles.
2: En stijg ik op dat liedje met mijn benen.
0: Ja, deze gaat viral op TikTok. Hij wordt massaal onder video's van grote DJ's gezet. Dan zie je Garrix in de Ushuaia, die zie je dan dit draaien. Frankie Rizzardo afgelopen weekend op het Hembrugterrein. En dan twijfel je toch van, hebben ze het echt gegooid? De Nora remix van...

0: beste zijn. In de enige echte.
1: Viral top 5. De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer.
0: Ja, ik heb pas net geleerd dat Girls, de nummer 1, weer helemaal is ontploft omdat het werd gebruikt in één dansscène in de serie Off Campus op Amazon Prime. Daardoor liet Kit LAROI bij een van zijn shows zelfs de cast van de serie meedansen op zijn song. De nummer 1, Girls.

0: Rizzardo, ook hij heeft hem gedraaid afgelopen weekend, hè? Tenminste, volgens TikTok.
1: Ah, toen ging het echt los, hoor.
0: Ja, toen Frankie Rizzardo Rutger van Barneveld erin gooide op...
1: Al die telefoontjes omhoog filmen.
0: Op dat Joy Flow Festival, ja, dat was legendarisch. Shinjuku van die Frankie Rizzardo hier gedraaid aan het einde van deze ochtendshow om en nabij. Er is ruzie toch in DJ-land met die Frankie Rizzardo? Wat is nou precies het verhaal?
1: Ja, er is iets gaande. Frankie Rizzardo die zou vrijdag een remix uitbrengen van Missing. Van Everything But The Girl.
0: Ja, dit... Ja. Dit is die Slam Classic.
1: Dikke Slam Classic. Ja, alleen, er is nu ruzie gaande tussen John Summit, Pete Tong en Frankie Rizzardo. Denk je, hè, wat hebben die andere twee er dan mee te maken? Nou, deze remix was eigenlijk eerst bedacht door John Summit.
0: Mm-hmm.
1: Die maakte deze remix en samen met Pete Tong.
0: Ja, radio DJ in Engeland en ook club DJ natuurlijk.
1: Ja. Ja, zeker. En uiteindelijk beschuldigen John Summit Pete Tong van dat hij die remix gejat heeft. Want wat is nu het geval? Die Pete Tong heeft dus die remix nu gepakt. En ik dacht, ja, met John Summit gaat het niets meer worden. Kijken of Frank Rizzardo er iets mee kan doen.
0: Oh, ja.
1: Dus die heeft gewoon al die elementen die John Summit had gemaakt voor die remix, heeft hij gewoon even in een dropboxie gezet. Appa, naar Frank Rizzardo gestuurd. Zonder dat Frankie dit wist.
0: Wauw.
1: Ja, en uiteindelijk werd dit bekend en heeft Frankie Rizzardo zich teruggetrokken en wordt dit liedje niet meer uitgebracht.
0: Ja, want ik zag een story van John Summit. Die zei, Pete Tong, je hebt me genaaid en ik ben er klaar mee. Maar nu komt het liedje helemaal niet uit. Jij was op Awakenings en jij hebt het opgenomen. Frankie Rizzardo draaide hem daar.
1: Ja,
0: dus
1: hij draaide hem wel.
0: Nou, luister.

0: Ja. Ah, het lijkt, lijkt veel op.
1: Ach,
0: het,
1: man, ik heb dit is nog geen remix. Hij draait er gewoon die plaat.
0: Ah, zit een synthesizertje onder. Extra baslijntje. Leg dat origineel er eens onder.
1: Ja, dat, ja, god. Oh ja. Dit is echt een... Ja, maar grap, ik hoor echt niks anders. Oh, even zo'n kleine riser, oké. Okay. Oh. Oké, okay, ja, oké, okay, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, iets meer opbouw. Nou, maken ze hier ruzie om?
0: Kunnen we wel missen deze remix.
1: Missing is te missen.

0: was er weer één.
1: Zo'n lekker Koreaans klappertje.
0: Inderdaad. Huntrix en David Guetta. Golden aan het einde van deze Slam ochtendshow. Zometeen Jarno met al die hits. Zodat jij het allersnelste bij de Panini of bij de Tosti bent. De lunch van Slam. Met natuurlijk weer house in de pauze om 12 uur. En vanavond, als de lucht golden kleurt, dan moet je echt de sunsets aanzetten.
2: Mee Salome.
0: Mee Salome vanavond om 8 uur live vanaf het dak van WTC Amsterdam. Echt te gek. We gaan met drones omheen vliegen. We gooien het op YouTube. En vanavond live op Slam te bewonderen. Mee Salome dan met zijn hoofd in de wolken. Het is al zweven met die gast. Maar vanavond, dat wordt niet normaal vanaf 8 uur. Alvast veel plezier. Wij zijn er morgen weer vanaf 6. Ciao.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de stichting MDZ ZVIRRWJGIHWHI. Je kent het wel. Zit je in de auto radio te luisteren? Is het reclame? Stelt de persoon in de reclame zichzelf ineens voor?
3: Ik ben Hans Spekman.
2: Maar ik heb helemaal geen idee wie dat is. Mijn naam is Frans Lubbers. Aangenaam. Ik ben voorzitter van Stichting Mensen die zichzelf voorstellen in radioreclames van wie je geen idee hebt wie het is. Stop daarmee. Stichting MDZZVIRRWJGIHWHI. Ga naar onze website stichting MDZZVIRRWJGIHWHI.nl. Mijn naam is Frans Lubbers en ik keur deze boodschap goed.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fentanyl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ruim 200 kinderen van wie hun ouders geen gezag meer hebben zitten zonder vaste voogd, blijkt het onderzoek van Investico en Trouw. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er vaak niemand die beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, school of jeugdhulp. Volgens een expert is die situatie zeer ongewenst. Twee steekpartijen bij opvangcentra gisteravond. In het Brabantse Bavel ging het mis bij een opvangcentrum voor statushouders. 4 mensen zijn aangehouden, schrijven Brabantse media. In Almere werd iemand neergestoken bij een AZC. Daar is nog niemand opgepakt. Waarom werd gestoken is in beide gevallen nog niet bekend. De prijzen aan de pomp zijn weer verder gestegen. En dat komt allemaal door nieuwe spanningen tussen de VS en Iran. Langs de snelweg betaal je nu €2,54 voor een litertje benzine. Voor diesel €2,39, blijkt uit cijfers van United Consumers. En de Franse bondscoach Deschamps zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale op het WK. Ze verdedigen heel goed en hebben maar 1 doelpunt tegengekregen, zei hij. De bondscoach van Spanje, De La Fuente, vindt het niet belangrijk en zegt dat hun spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een zonnige en warme dag en staat een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid 25 tot maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Hey, De La Fuente maakt zich alleen druk wat voor muziek er tijdens de rust wordt gedraaid. En dan het liefst van zichzelf natuurlijk. Goed, good morning. Het is 1 minuut over 10. De situatie op de weg dan. Flitsmeister meldt 15 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. A2 Utrecht Den Bosch bij Geldermalsen. 16 minuten, 6 kilometer file. De A15 dan Nijmegen richting Gorkum bij Del. 3 kwartier verlies je daar, 12 kilometer file. En de laatste is de A76 richting Keulen bij Kundeberg. Daar is de weg afgesloten, 22 minuten extra. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

Good morning, dit is Slam. Met Shakira en Burna Boy en Die Die. En Shakira en Burna Boy die gaan iets doen wat te maken heeft met voetbal. En wat Virgil van Dijk en Memphis Depay nooit hebben gedaan. Dat is namelijk spelen in de WK-finale. Waanzinnige line-up komen de zondag tijdens de halftime show voor de finale. Treden onder andere Justin Bieber, Burna Boy, Shakira, de Muppets allemaal op. En dan zal je denken, dan moet FIFA flink even de portemonnee trekken. Nou, niets is minder waar. Ze verdienen allemaal aan het optreden, hou je vast, 0 euro. Ja. Ja, dus als jij op zondag je lege flesjes gaat inleveren, heb jij zondag meer verdiend tijdens die sterren allemaal tijdens de WK-finale. Dat je dat weet. En misschien als je ook nog eens goed gokt, heb je meer verdiend dan die mensen. Nee, de inkomsten zitten hem in het podium dat ze krijgen en daaruit kunnen ze weer verder bouwen. Ik heb er zin in zondag. Zometeen Chris Cross Amsterdam komt eraan naar Oliver Tree.

0: se salavi, baby.
1: Populairste van deze week is de nieuwe van Chris Cross Amsterdam met Willy William en My Oh My. En het leuke is, er zijn fragmenten opgedoken tijdens het maken van deze track. En het leuke is ook nog, Yuki, ex-lid inmiddels, is hier nog bij. Het zijn sneren naar elkaar gooien tegenwoordig. Dus ik denk dat het goed is dat ze uit elkaar zijn. Je hoort er extra vaak deze week de nieuwste van Chris Cross Amsterdam. Tate McRae komt eraan naar Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: 32 graden. Dus je moet er niet over lopen, je moet erin gaan liggen. Milking. En Walk on Water hoorde je met zometeen de oplossing voor al je problemen. Sterker nog, als je dit zometeen even 10 seconden doet, ga je vandaag al je problemen oplossen. Want het is, je hoort het zometeen. En ook muziek van Prospa komt eraan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
14: Ja.
13: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: En minuut voor 10:30. Good morning. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is zonnig en warm. En jongen, die thermometer. Hatsa, daar gaat hij. Richting de 33 graden maximaal. Vanavond wel kans op een buitje. En verder koelt het af naar zo'n graad of 19. Dan de Flitsmeister, die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A15 richting Gorkum bij Del. Daar 36 minuten ben je reis het optellen. 11 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
17: Jarno van der Wielen.
16: Lekker zomers, Nicky Jam en Enrique Iglesias. El Perdón komt eraan. Prospa, dit is Free Your Mind.

0: en Silent. En dat schijnt ook gelijk de oplossing te zijn om al je problemen te verhelpen. Sterker nog, een beetje stilte, dat hoor je sowieso nooit. Dat denken onze hersenen dat het stil is, maar er is altijd geluid. Het zorgt ook voor nieuwe hersencellen en een verhoging van je creativiteit en voor het verhogen van probleemoplossen. Dus pak nou even die stilte vandaag op kantoor, want alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Sterker nog, de stiltes in ongemakkelijke gesprekken, zelfs dat is goed voor je hersenen, want dan kan je even nadenken wat er uiteindelijk gezegd is in dat gesprek en je zorgt ook weer dat je nieuwe vragen kan stellen. Zo had ik net een gesprek met collega Florian Hameling, die doet deze week de ochtend hier op Slam. En dat heb ik opgenomen voor je. Hey Florian.
1: Ja, hoi.
0: Hoe was het op Awakenings?
1: Ja, dat was echt vet, man. Dat was niet normaal.
0: Oké.
1: Okay. Oké, ja.
0: Goh.

7 miles away. Heb je al een beetje het Slam Music account zitten checken op YouTube? Daar staan alle sunsets die we doen deze hele zomer gewoon te checken, hè? Onder andere, nou ja, noem het maar op, de vrienden van Lucas en Steve. Onder andere Burner, Marques, Laura van Dam, Romy Jansen. Allemaal hebben zij een setje gedaan of op het strand of op de skyline met de prachtige zonsondergang van Amsterdam. Dat kan je checken. En natuurlijk, de hele zomer lang gaan we die sunsets doen. Dat betekent, zometeen heb ik een nieuwe line-up.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen... en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
6: Hey, mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten

0: Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekort hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het gezag kwijt zijn. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen in de zee van Azov. In totaal 11. Het gaat vooral om tankers, vrachtschepen en een sleepboot. De zee van Azov ligt vlakbij de Krim. En tot nu toe heeft Oekraïne daar al ruim 100 schepen aangevallen. Rusland zegt dat het zoekt naar andere routes voor vrachtverkeer. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het exact 11 uur. Dat betekent nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze. Eerste situatie op de weg. Flitsmeister die meldt 20 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Waardenburg. Daar verlies je 26 minuten, 6 kilometer door een ongeluk. En de laatste is de A27 richting Almere bij Eemnes. Daar liggen voorwerpen op de weg. 21 minuten extra heb je daar. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Zometeen de nieuwste Joel Corey Whisper komt eraan. De muziek van Jay-Z en Alicia Keys krijg je naar David Guetta, Kid Cudi. Dit is Memories.

11. Je luistert Slam met Jugal en Salto en de Jamaican Bam Bam. Met zometeen de populairste dancetrack van komende week. En deze week trouwens ook. Joe Corey en Whisper is track of the week. En ook Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind, komt eraan. Nou, het voelt een beetje alsof we de grootste artiesten van Nederland en misschien wel van de wereld op de skyline hebben gezet, op die grote wolkenkrabbers van Amsterdam. Want we zijn bezig met de Slam Sunsets. Dat betekent iedere zomeravond, deze hele zomer lang, krijg je de beste DJ-sets tussen 8 en 10. Met vanavond onder andere. En dat is echt pas lekker wegzweven met een temperatuurtje als vandaag. Mee Salome kan je verwachten. En Fall en Watt komen vanavond langs in de Slam Sunset. De hele line-up check je via slam.nl. Want morgen onder andere Kulsh en onze eigen Jochem Hamerling kan je checken via slam.nl.

Corey Whisper. Is de populairste dancetrack van deze week. Je hoort hem extra vaak als mixmarathon track of the week. Dan naar een van de grootste zomerhits van de afgelopen jaren. Het is tijd voor Klankcarousel en Zonnedans. En eigenlijk heeft Klankcarousel gewoon een soort puzzel gekocht. Zoals je die in iedere winkel koopt. Hij heeft gewoon een cd gekocht. Nu Jazz City. En daarop stonden alleen maar losse stukjes van instrumenten. Dus je had een vibrafoontje, een saxofoontje, een pianootje. En hij heeft eigenlijk met steeds die kleine onderdelen gewoon een nieuwe puzzel gemaakt. En dat is een hele goede gelukte puzzel. Want ieder geluidje wat je op deze track hoort, komt van die sample cd af, New Jazz City. Dus alles wat je hoort, ja, is eigenlijk gewoon trackie 6, trackie 7. Alleen hij heeft de volgorde veranderd. Dus van 1 naar 6 en van 2 naar 3. Nou goed, klinkt lekker.

0: op het of zomer, je hoorde Live It All op Slam. Het zometeen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja.
3: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Een minuut voor 11:30. Good morning. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is zonnig en warm vandaag. 28 tot 32 graden. Vanavond kans op een buitje, maar het blijft gelukkig wel warm. De temperatuur die daalt vannacht naar een graad of 19. Ja. En we komen er wel. Dan de wegen af met Flitsmarsen. Die meldt nog een aantal vertragingen. Te beginnen op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer. De A12 Den Haag in de richting van Lunetten bij Harmelen. Door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar 33 minuten extra bij je reistijd optellen. De A29 dan richting Berchem-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Daar is de weg afgesloten. De 28 minuten. En de laatste is de A76 richting Keulen bij Kundeberg. 27 minuten verlies je daar, 6 kilometer door grenscontroles.
10: Jarno van der Wielen.
9: De ex-Grand Slam van de Opposites, de nieuwste feestje op

bezit. En feestje op mijn graf, hoorde je op Slam. Dan de man die tegenwoordig heel slecht is in het timen. Afrojack. Laatst stond hij op een festival te spelen. Toen was het heel netjes van jongens, de drop komt eraan. Dit moet ik niet verkloten, want het vuurwerk gaat af. Toen schoof hij de verkeerde schuif dicht, waardoor het vuurwerk als een soort nachtkaars uitging. En laatst op Tomorrowland komt er nog aan. Ik hou mijn hart vast voor die. Ging het tellen ook niet helemaal goed. Want normaal als je als DJ zegt 3, 2, 1, spring, komt de drop. Maar bij Afrojack ging

was het erop hoor. Nou, ik ben benieuwd wat hij verkeerd gaat doen op de Tomorrowland. Maar we wensen hem natuurlijk alle succes, Afrojack. Kijk, en timen is ook niet makkelijk natuurlijk. Hè. Je moet echt pas iets instarten of iets doen als je helemaal...

Work From Home hoorde je op Slam, waar die bijna begint, nog 13 minuten. En dan begint de lekkerste lunchpauze van Nederland, Houzen in de Pauze. Het is de dinsdageditie en die is altijd net wat lekkerder dan die van de dag ervoor. Dat betekent vandaag onder andere in de mix Empire of the Sun, Walking on a Dream, Age of Love, Afrojack, Avicii en ook David Guetta komen er allemaal aan. Eerst al muziek van John Summit, dit is Shadows.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Branden ermee blussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat zij sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. En NOC-NSF komt met een businessclub voor de Olympische Spelen van 2028 in Amerika. Voor €25.000 kunnen organisaties zich verbinden aan Team NL. Er worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een netwerkdiner tijdens de Spelen. De businessclub gaat The Orange Alliance heten. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 27 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 28 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig, maar zijn er iets meer sluierwolken. En dat was het nieuws op Slam.
9: En dan maakt het 1 minuut voor 12. Bijna gaan we los met de lekkerste lunchpauze van Nederland. Eerste situatie op de weg. Flitsmeister die meldt nog een aantal vertragingen. 14 in totaal. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer te beginnen. Op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog een kwartiertje. 3 kilometer file. Dan de A12 Den Haag richting Lunetten bij Woerden. 3 kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen moet je de ring Utrecht-Zuid volgen. 11 kilometer file. De A29 dan richting Bergen-op-Zoom bij Oud-Beierland. De weg is afgesloten door een aangereden slagboom. 32 minuten extra. En de laatste is de A76 richting Keulen bij Kundenberg. 27 minuten. De weg is daar afgesloten. En dat komt door grenscontroles. Flitsers dan op de A2 richting Echt bij Weertercontrole bij 202,2. De A4 Delft-Schiedam bij 61,3. De A9 Alkmaar in de richting van Haarlem bij Heemskerk 56,6. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid. De controle bij 9,2. De A27 Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 112,5. En de laatste is de A59 Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle. Voetjes van het gas bij 111,9.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis.

0: vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Alle verf super voordelig.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

In de pauze. Ik zou niet hard gaan buikdansen. Het is de lekkerste lunchpauze. Dat betekent, er gaat ook je maag een beetje van slag raken. In de mix zometeen. Nomads, Jacques en Lelo komt eraan. Avicii, Lonely Together staat klaar. Kylie Minogue komt eraan. En eerst terug naar Afrojack en Rehab. Dit is Worlds on Fire. We're too-

0: Pleasure, Boyzone en Picture of You. Zometeen muziek van Frenna en Esmee Denters. Komt eraan.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
24: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
25: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
26: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
27: Honda, the power of dreams.
28: House in the pauze.
0: 4 minuten over 12:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. En gewoon een applausje voor de weergoden. Oh, maximaal 32 graden vandaag. En het wordt lekker zwol zomers vanavond ook nog met minimaal 19 graden. Dat is gewoon top. Dan kan je ook nog lekker lang en warm genieten van de Slam Sunsets tussen 8 en 10. Goed, de situatie op de weg. Eén lange vertraging nog. En die vind je op de A29 richting Bergen op Zoom bij Oud-Beijerland. 20 minuten.

Aspen Denters. In de mix en Outta Here. Toch alweer 2009. Moet je nagaan hoe snel de tijd gaat. Scott helemaal blij gemaakt met een verrassingje. Ron Carroll hoorde je en Lucky Star in de mix. En zometeen Reflect. Katy Perry komt er ook aan. Dan eerst Arma van Helden en You Don't Know Me. In de mix. Happy lunchbreak.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
12: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
13: Ja.
12: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Doeg.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hey mannen.
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 1 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse Revolutie herdacht. En in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee en nog een paar 100 van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht. Met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen, nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario. Maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Laten drinken van vee met dat water mag wel. Marius Borg Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag de gevangenis uit. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer verkrachting, maar ging in hoger beroep. Met een enkel band mag je dat thuis afwachten. Vandaag is ook de dag dat Mette-Marit thuis komt na een operatie aan haar longen. Het is een raadsel waar 20.000 kilo Emmentaler kaas is gebleven. Die was ingeladen in het Duitse Beieren en moest aankomen in Frankrijk. Maar dat is niet gebeurd. De kaasmaker had het vervoer uitbesteed aan een onderaannemer die online contact met ze had gezocht. Kaas kan flink wat waard zijn. Deze lading 80.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel, 1 uur. Zometeen nog een uur houden in de pauze. Zomereditie. Eerst even kijken naar de wegen. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Hou je er 4 over. A12 grenscontrole. Dan de A12 Den Haag-Lunetten voor Oude Rijn. Daar 33 minuten. De A16 Antwerpen-Breda voor knooppunt Galder. Vanaf de Nederlandse grens 14. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Er is ook een

0: en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Autoabonnementen vanaf 218 euro al in per maand bij yourlease.nl.

zo vaak gebruikt voor verschillende danceplaten de afgelopen jaren. Maar dit is dan het origineel tussen aanhalingstekens. Salif Keita en Madame, daarvoor nog de man. Ja, die tegenwoordig het wereldrecord in handen heeft met zoveel mogelijk mensen met een bald cap bij elkaar komen. In Londen deden afgelopen weekend dat 20.000 mensen tegelijkertijd. Een officieel wereldrecord. Je hoorde de kale Pitbull, Neo, Give Me Everything. Met zometeen de Blue Boy, Remember Me. En Pitbull trouwens staat ook nog in Arnhem morgen. Dus

Het lekkerste lunch van Nederland iedere dag, behalve de Mixmarathon vrijdag tussen 12 en 2. Dat betekent ook in het weekend op zaterdag en zondag. Want ook dan moeten mensen lunchen natuurlijk. Jordan Chris Brown, Forever, daarvoor nog Calvin Harris met Florence Welch. Sweet Nothing, de dame van Florence and the Machine, die deze zomer ook flink door Europa aan het optreden zijn. Fisher komt eraan, die lijpe Australiër. It's a Killer, na The Boy Next Door en Jody Bernal. En die Jody, die kwam ik nog tegen op Down the Rabbit Hole trouwens. Ook vaak op feestjes te vinden waar hij zijn billen kan laten schudden. En vrouwen kan vinden. La Collegiala bij Slur.

0: Ook zo'n vergeten track uit de Zero's. Beyoncé en Deja Vu samen met de Hipcats. Goed nieuws, we gaan nog een half uur verder met House in de pauze voor de dinsdag.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
14: Ja,
13: jouw uitnodiging.

0: FBTO.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Houd ze in de pauze.
6: Iets over 2:30, het laatste half uur van House in de Pauze. En even je Weer Online weerbericht voor je. Zonnig en warm, met in het zuiden zelfs 31 graden mogelijk. Op de meeste plekken zo'n 28, 26. En morgen opnieuw veel zon, zomers tot tropisch, oftewel 30 plus. Bij dit spannende muziekje, langste vertraging, die ouderwetse grenscontrole. Even die Duitse kijken in die auto. A76 richting Keulen, daar 39 minuten extra. Dit is Fateless en Insomnia Slam.

Justin Timberlake. Met toch op een dag als vandaag, je zou het moeten dragen. Een suit and tie. Pak van mijn hart dat het hier bij Slam niet hoeft allemaal. Ik hoef hier geen pak aan. Met dit weer zou ik nog liever een boerka aantrekken. Dat lucht dan tenminste een beetje, weet je wel, dan een pak. Echt waar. Zometeen Hardwell komt eraan. Creatures of the Night. Even terug in de tijd. Bruno Mars, Marry You komt eraan. En eerst de Moorden, Marry You.

is weer goed. Hij zegt die lunch bij Slam. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Hou ze in de pauze. Voor de dinsdag. En het mooie is morgen gewoon bij je terug om 12 uur. Dat is het lekkere. Jordan Rummer Public, I Ain't Worried in de mix. En daarvoor nog Da Bruno, Marry You. Bruno Mars, hoorde je. Met zometeen goeie track, Fake Blood, I Think I Like It komt eraan. En eerst, hij was 23 toen hij deze track maakte. Ik vind dat knap. Zanger, singer, songwriter, discjockey, muzikant en producer. Edward Maya bij Slam in House in the Pauze en This Is My Life. En er wordt wel heel weinig gesproken in deze plaat om het echt een bio-song te maken. Maar goed, dit gaat wel over zijn leven blijkbaar. Edward Maya, Slam.

plaat. LMFAO en Party Rock Anthem. Every day I'm shuffling. Toch wel een van de grootste van de tens, deze plaat. Die meid die zingt op deze track, die is onlangs overleden trouwens. Ik ben dan benieuwd of ze deze draait op de uitvaart. Ja. Morgen 12 uur een nieuwe editie van Houzen in de Pauze. En zometeen deze drie.

0: Hier zit je goed bij Slam. Slam.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Duitsland is vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden. Toen hij haar aanreed, keek hij op zijn navigatie. Maar dat was heel kort en hij had midden in de nacht niemand op de weg hoeven te verwachten, zei de rechter. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Meerdere doden bij een grote brand in een gebouw in het centrum van Brussel. 6 mensen.

0: controle. Het gebouw wordt gerenoveerd. Zo'n 200 bouwvakkers moesten eruit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. En in heel Zeeland wordt deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken. De provincie trekt voor de duidelijkheid één lijn voor alle gemeenten. Ook verenigingen en stichtingen krijgen geen ontheffing. Dit jaar is voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld een buurtvereniging wel toestemming geven. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, met in het zuiden 28 tot 31 graden. In het noorden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Lekker. En dan even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen krijg je van. Maar dat zijn de vertragingen vanaf Conti. 40 minuten, 81 kilometer staat er op de wegen. Beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Daar een ongeluk gebeurt. 50 minuten extra vanaf Elslo. Dan de A12 ten Haag Lunette voor de Galenkopperbrug. 41. En de A50 Arnhem richting Oss tussen Ewijk en de Maasbrug. Een ongeluk gebeurt een uur en 9 minuten. Dat is de A50 sterker.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Thomas van Empelen. Ja, ik heb zoveel goede muziek voor je klaarstaan. Van die tracks waarbij je denkt, ah ja, bijvoorbeeld de Black Eyed Peas zometeen Mamacita. Een van de grootste zomerhits na Guetta, When Love Takes Over.

maakt echt niet uit waar je bent. Ergens in de Lars van Italië aan de zee. Of misschien bij een Duitse meer. Of juist dan weer een zee. Maakt geen reet uit. Dit komt uit de speakers. Twee gasten uit Amsterdam met 54 Ultra. Another and Talk to You. Hey, dan zometeen nieuwe muziek van een guy. Hij komt uit een hele hippe wijk in Londen, Camden. En hij heeft een productief jaar achter de rug al. Twee singles, drie remixen al gemaakt. En de nieuwste die ga je zo meteen horen. Dat is namelijk Whisper. Ja. Ik heb het over Joel Corey. Het is een track die gaat over de liefde, zoals bijna iedere plaat. Deze gaat dan echt specifiek over de liefde die je kan voelen voor iemand, zonder dat die ander doorheeft dat je diegene leuk vindt. Huh. Diegene had het wel kunnen zien aan de likes die je uitdeelt op Insta, maar toch. Nu de Black Eyed Peas.

Topic, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. Dan, ja, we worden oud met z'n allen. Op zich een goed teken ook. De volgende man is al opa. Ja, namelijk zijn dochter heeft eind vorig jaar een kindje gekregen. Ah, die gingen samen onder andere naar een ijshockeywedstrijd. Eminem heb ik het over. Hij is al opa. Je hoort hem nu bij Slam met Rihanna. Love the way you lie. Just go.

0: zoveel energie. En dat verpakt in 1 minuut 51. James Hype en Serotonin bij Slam. Muziek komt eraan, onder andere van De Bouwsta, die grote zoon met Magnetic, komt eraan, Dua Lipa. Stamveld en een zangeres, die is onlangs uitgejoeld omdat ze ging zingen. En ze zong gewoon goed, hoe dat zit hoor je zo.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
17: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
16: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
17: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
16: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
17: Handig?
16: Ja. Van de Belastingdienst.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
19: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
23: Odido. Hey jij daar.
24: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
24: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
23: Prijsvrij vakanties.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
26: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
26: Ja.
27: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest?

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Weer online weerbericht voor je. Zonnig en warm in het zuiden. Zelfs kans op 31 graden. In het noorden een paar graden warmer. Maar minder warm bedoel ik. Maar overal zo'n beetje 26, 28 graden. Lekker. Morgen wordt het nog wat warmer in het zuiden. Kans op tropisch opnieuw. Dan even kijken naar de wegen. Het is druk en onrustig. A12 Den Haag-Lunette tussen Harmelen en Kanaleneiland. Hoe gevaarlijk. Nou, wat zeg ik? Ongeluk gebeurt 40 minuten inderdaad. Dan de A50 Arnhem richting Oost tussen de Takitusbrug en de Maasbrug. Ongeluk gebeurt 1:05. En op de A76 zijn ze lekker aan het controleren. Gillin richting Keulen, Duitsland. Daar 33 minuten grenscontrole.
2: Thomas van Empelen.
1: Miss Dua Lipa. Zou ze nu een andere achternaam hebben? Ik denk het niet, toch? Nee. De Bouws is getrouwd, namelijk Magnetic.

0: Vrijdag. 9 uur 's ochtends weer te horen in de Slam Mix Marathon. Sam Velten, Izumizu hoorde je en Into the Stars. Hey Dan, wat is het meest klote wat een artiest kan doen? Te laat komen, afzeggen, vals zingen, mocht het een zangeres of een zanger zijn, weet je wel, dat is natuurlijk ook heel gematig. Er is nog wat anders.
1: Thomas van Empelen.
0: Namelijk alleen maar nieuwe muziek gaan spelen, weet je wel. Het is een beetje alsof je naar een concert van Moby zou gaan en dat hij dan geen Porcelain doet of al die andere grote hits. Why Does My Heart Feel So Bad, bijvoorbeeld. En nou ja, Becky Hill, de zangeres, onder andere het voorprogramma van Katy Perry. En die dacht op een gegeven moment ditzelfde. Ze dacht, weet je wat, ik sta hier een half uur en ik ga alleen maar nieuwe muziek spelen. En toen zei een fan ook vanaf, speel alsjeblieft de grote hit. En toen zei ze, nee, ga ik niet doen. I'm gonna play you nothing but brand new music. En toen werd ze dus uitgeboet. Ja. Ook wel een stukje arrogantie eigenlijk van de artiest. Dat mensen dan altijd, dat je dan verwacht dat mensen zin hebben in al je nieuwe muziek die ze niet kunnen meezingen. Maar goed, is wel een wereldzangeres van groot formaat. Ik heb het over Becky Hill. Je hoort hem met Guetta. En een van die grote hits is deze. Dit is Remember bij Slam.

overal te horen tegenwoordig. Wat een zakkeres zeg. Calvin Harris en Satisfy hier bij Slam. En ik las net iets gierigs. Ik hoop dat je nog even het vliegtuig pakt dit jaar. Namelijk vanaf volgend jaar. Waarschijnlijk de vliegtax vanaf Schiphol wordt zo'n 40, 50 euro erbij per vlucht. Ligt een beetje aan hoe ver je gaat. Maar vliegen wordt in ieder geval een stuk duurder. Daarom gaan meerdere maatschappijen, zag ik ook, vanaf Duitsland en België vliegen. Maar ja, dan woon je in het midden van het land. En dan moet je dus weer een bus in richting België. Om daar dan het vliegtuig te pakken. God, wat een ellende. Wel een leuk feitje trouwens, dit. Ik moet je jaarlijks aan denken. Zeker vanwege mijn jeugd. Altijd lekker zwemmen en zo. En je kent het waarschijnlijk wel. Vroeger had je altijd zin in patat als je het zwembad uitkwam. Dan had je de hele tijd gezwommen en zo. En had je zo'n trek. Zo'n trek. En dan met een beetje geluk was er bij zo'n zwembad altijd wel ergens een friettent te vinden. Nog vaak in het zwembad zelf ook. Dat kan je ook nu niet meer voorstellen. Dat je gewoon een patatzaak in het zwembad hebt. Maar vroeger was dat echt een ding. En waarom komt dat nou? Dat je toch altijd zo'n honger hebt na het zwemmen. Nee, het is niet het verbranden van calorieën. Het antwoord...

0: altijd een beetje lullig over Thomas zonder H. Ik heb namelijk ook de H in mijn naam, Thomas. Maar in dit geval, mea culpa, want wat een track, hij zegt nog steeds. Thomas Gray zonder H en Rumors bij Slim. Waarom had je vroeger nou altijd zo'n trek na het zwemmen? Hoe kwam dat? Dat is heel simpel wetenschappelijk uit te leggen. En ik weet dit omdat ik dit gewoon logisch heb gebredeneerd. Namelijk, onder water komt er druk te staan op je lichaam. En je maag krimpt dan ook een klein beetje. En wat gebeurt er nou exact met je maag als het een beetje krimpt? Dat is het gevoel. Dan krijg je dus je hoofd een prikkel van... hé, ik moet eten, want mijn maag wordt kleiner. Dus eigenlijk door de druk van het water op je maag... denkt je maag dat die leeg is. Waardoor je dus uiteindelijk weer zin hebt om te gaan vreten. Dus daarom had je altijd zin in patat tijdens het zwemmen. Nou, weet je dat ook weer? Zo meteen deze drie. Slam coming up. We knallen door op de dinsdag met de Swedish House Mafia. BB Rexha en Kygo. Save My Love komt eraan bij Slam. Slam.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
13: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van voordeel!
13: Aldi.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining...
19: en zit!
18: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger...
19: Ja, nee, ben al weg!
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
18: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia, movement that inspires.
22: Hey mannen!
23: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
24: gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: BelSimpel zet de tijd op 3:00.
27: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
28: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Aantal slachtoffers is gevonden in een lift. De brand brak vanmorgen uit in het gebouw waar ze met renovatiewerk bezig zijn. Die was snel geblust, maar het vuur ging verder in de liftschacht. Emotionele toestanden in de rechtbank van Haarlem. Ouders van Tamar uit Marken liepen vol ongeloof de zaal uit toen ze in de gaten kregen dat de uitspraak een bepaalde kant op ging, namelijk vrijspraak. De beklaagde is een Duitser die haar 6 jaar geleden aanreed. Tamar overleefde dat niet. De rechter vindt dat hem niks te verwijten valt. Twee Rotterdamse ambtenaren moeten 3 en 6 maanden de cel in omdat ze zich hebben laten omkopen. Ze regelden dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen en daarvoor stuurde hij veel te hoge rekeningen. Ambtenaren kregen daarvoor in ruil geld, dure racefietsen en horloges. Schatting is dat Rotterdam voor 2 miljoen is opgelicht. Hoe ga je om met bedreigingen van artiesten? Muziekfestivals zijn bezig met die vraag naar wat er is gebeurd met zangeres Sophie Straat op Best Kept Secret. Die kreeg een hoop bagger over zich heen omdat ze zich bij een act schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Maar de festivals vinden dat niet per se waar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
0: Ja, dat werd niet heel duidelijk gezegd, maar dat ging dus over Sophie Straat, de zangeres die wat protestliedjes heeft gemaakt. Ook die heeft gezegd: witte mannen naar achteren. Dat was de ophef. Ja, precies. Het is iets over 3. Situatie op de weg. Dit zijn de

0: Kijk, Gorkum voor hetzelfde Gorkum vanaf Sliedrecht-West. Ongeluk gebeurt 3 kwartier. A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Ongeluk 24 minuten. En de A76 Geleen-Kullen voor de grens met Duitsland. Daar is grenscontrole 41 minuten maar liefst. Dus ze zijn grondig aan het kijken daar, denk ik.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Lekker!
3: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
6: De hele zomer lang, elke zon.

0: Slam. Thomas van Empelen.
1: RTL heeft een onderzoek gedaan en we irriteren ons dood aan iets in de horeca. Wat hetgene is, hoor je zometeen bij Slam. Bibi Rexha komt eraan. Eerst Swedish House Mafia. En Don't You Worry Child. Maar precies, geen irritatie, ook

nieuwste knaller van deze twee toppers, Bebe Rexha, Guetta. En Sad Girls. Terrassen zitten vol. Het is prachtig zomerweer in de grote steden ook. En ja, alles is lekker. Weet je wel, zitten. En op een gegeven moment komt het moment van afrekenen. En dan, dat vind ik altijd het mooiste, dan wordt er altijd een fooi verwacht. Hoe vaak tegenwoordig heb je niet van die pinautomaten waar dan staat en wil je 5, 10, 15, 20% fooi geven? Of daaronder heel klein, geen fooi, weet je wel. Dan word je toch altijd verwacht om even snel 5 aan te tikken. Dat is een grotere knop dan geen fooi natuurlijk. Bij RTL hebben ze een onderzoek gedaan naar wat mensen irriteert in de horeca. En wat blijkt? 3/4 van de ondervraagden die wordt humeurig van de fooivraag. Het leukste aan die fooivraag vind ik altijd. Zeker als een QR-code is geweest en ik heb geen contact gehad met iemand. Dan denk ik altijd van ja, sorry, geen fooi. Maar dat vind ik altijd het mooiste als je dan op een gegeven moment zegt. Dan wordt dan €8,31. Dan proberen ze zo lang mogelijk uit te spreken. Zodat jij op een gegeven moment dan denkt in dat moment van oké, doe maar €10, weet je wel. Soms zeg ik ook gewoon doe een euro erbij. Dan wordt dan

Slam houden we van alle muziek, maar we zijn vaandeldragers van de dance. En het mooie is, iedere avond sluiten wij af met de allerbeste DJ-sets. Slam Sunsets is een hele zomer lang, dus ook vanavond vanaf 8. Met onder andere Susan Wright, B2B met Buddha. Dat wordt even lekker nadenken en even tot rust komen. En Roger Sa vanaf 8. Een nieuwe Slam Sunsets vanavond dus op je radio vanaf 8 uur na de Slam middagavondshow. Fisher komt eraan, Favor, wat een plaat. En deze is ook goed, Martin Garrix doorbraakhit Animals.

0: is een groot hit van Fisher. Samen met Tones and I Favor hier bij Slum. Zometeen, mocht jij een rijbewijs hebben, dan heb je hier sowieso ooit een keer mee gedreigd. Maar waarschijnlijk voor de grap. Maar iemand heeft het echt gedaan met zijn auto. Wat het is, je hoort het zo meteen. En muziek van Shakira komt eraan en ook Too Limited.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF, tegen kanker voor het leven.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van

0: week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk... thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Een weeronline weerbericht voor je. Het is heel lekker warm. In het zuiden vooral 28, 31 graden. Op heel veel plekken 26 graden. Morgen dan opnieuw heel veel zon en tropische temperaturen in het zuiden. En overal zomer. Dan even kijken naar de wegen. De 4 langste vertragingen krijg je van me. Er staat bijna 190 kilometer. We beginnen met de A2 Maarsen en Bosch voor de Jan Blankenbrug over de parallelbaan 18. Ook 18 minuten op de A29. Dat is vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom voor de Haringvlietbrug. Auto met pech is de oorzaak. A50 Arnhem-Osten, de Takitesbrug en de Maasbrug 18 ook. Veel 18. En de A76 Magnet. Geleen richting Keulen voor de grens met Duitsland. Daar 40 minuten.
15: Thomas van Empelen.
14: 90's klappen. Zometeen met Tour Limited. No Limit. Iemand die iets heel lijp heeft gedaan met zijn rijbewijs en een auto.

Hij is terug op de playlist van Slam. Ben ik blij mee. De nieuwe Bless and Terms and Conditions. Dan iets waar we allemaal mee hebben gedreigd. Als je een auto hebt en vrienden of mensen die af en toe in de auto zitten en je hebt een rijbewijs, dan heb je hier sowieso ooit een keer mee gedreigd. Maar het doen is wel echt een tweede. Typisch Frans weer. Ik bedoel, die slaan hun kinderen ook heel vaak. Dus dat ze tegen een echtgenoot dus ook niet zo vriendelijk zijn, dat verbaast me niks. Maar oké, komt-ie. Een huwelijkscrisis heeft geleid tot een gevaarlijke situatie in het zuiden van Frankrijk. Wat is er gebeurd? Het gebeurde afgelopen zaterdag op de A89, de snelweg tussen Lyon en Clermont-Ferrand. Het echtpaar kreeg ruzie tijdens het rijden, waarna de man de auto aan de kant zette. De twee stapten uit het voertuig, zijn daar op de vluchtstrook nog verder ruzie gaan hebben. En nu komt het. Dan zou je denken, nou ja, daar kom je dan wel uit of zo. Dan heb je samen door dat op de vluchtstrook ruzie maken niet echt een goed idee is. Nou, meerdere mensen hebben de politie gebeld, hulpdiensten kwamen eraan. Toen de politie er aankwam, is de man gevlucht met zijn auto en heeft de partner achtergelaten op de vluchtstrook. Wat een lijp verhaal, lees ik. Toen is de politie achter de man aangereden. Een andere automobilist heeft gelukkig de vrouw in veiligheid gebracht. Maar ja, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens ruzie. Je kan iemand echt achter een behang plakken, maar iemand achterlaten op de vluchtstrook. Gekke Fransen ook allemaal. Voor de rest de croissantjes en het land is mooi, maar die Fransen, my god.

had eigenlijk al naar het nieuws moeten gaan, maar heel eerlijk, ik had gewoon zin in deze. Zo simpel is het. Safri Duo en Play the Life, de Bongo Song bij Slam. Zometeen onder andere een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Oftewel, wat zeg jij wel 100 keer op je werk? Zonder te zeggen welk werk je doet, we gaan beroepen raden en je kan een dino kopen.

0: Zijn nieuwste Isle of Life voor jezelf.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Slot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
21: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
20: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
21: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
20: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
21: Handig?
20: Ja, van de Belastingdienst.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het is tegenwoordig zo druk in de trein dat je niet meer een plaats bezet mag houden met je tas. Hij moet op schoot of in het bagagerek, zegt de NS. Die niks zegt over hoe ze dat verbod gaan handhaven. Wat wel zeker is, je krijgt geen boete als je een tas op een stoel hebt. De NS wil eerst proberen om mensen meer bewust te maken. Twee Nederlanders die in Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen hadden gepleegd, gaan 4 jaar de cel in. Doel van de aanslagen was vermoedelijk een drugscrimineel. Twee sloegen in augustus en september vorig jaar toe. Ze liet ook telkens een boodschap achter dat de drugscrimineel met geld over de brug moest komen. Vorige week brandde in wijk aan

0: Bij de brand raakte iemand gewond en een brandweerman werd niet goed omdat hij het te warm kreeg. Marius, dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen, maar ging meteen in hoger beroep. En dat betekent dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet al die tijd wel binnen blijven en een enkelband dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 28 tot 31 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal 32 graden. Vanavond klaart het op en blijft het warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Die Marius van Noorwegen, waar het net over ging van het Koninklijk Huis, die mag dus thuis afwachten terwijl hij zulke gruwelijke dingen met vrouwen heeft gedaan. Ik vind daar wel wat van hoor, to be honest. Even kijken naar de wegen. Dit zijn de 3 langste vertragingen. Het is best wel druk voor vakantieperiode. 280 kilometer in het land. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. Hou je de 3 over. Beginnen met de A15. Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Een half uur extra. A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Daar 32 minuten. En de A76, dat is de langste. En ook een grenscontrole vanaf Geleen richting Duitsland. Vanaf Kunderberg. Daar 37 minuten grenscontrole.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
9: Je kan dus een dino kopen. Ja, je zou ook een heel duur appartement kunnen kopen. Maar je kan ook een dino kopen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Frostpa komt eraan. Eerst Plahiti, The Summer is Magic.

0: Jean-Paul, Dua Lipa en No Lie hier bij Slam. Ik zat nog even na te denken over dat nieuwtje. Over dat de NS aangeeft dat het verboden is om je tas naast je neer te zetten als het druk is in de trein. Dus ik eigenlijk sowieso treurig dat de NS dat moet vragen. En tegelijkertijd denk ik ook, wat voor lul ben je als de hele trein vol staat, dat je dan je tas gewoon naast je neer laat liggen. Ik weet ook wel dat als je hem in het bagagerek legt, dat je hem waarschijnlijk vergeet. Dat is ook zo.
1: Ja,
0: ik in ieder geval wel, maar... Ja, er zal er wel een laptop soms in zitten en zo. Maar anders zou ik gewoon zeggen, als iemand niet automatisch de tas weghaalt bij de mede naast hem, in het stoeltje wat dan vrij is tussen aanhalingstekens, een hele trein staat vol. Ook wel een beetje de hoop dat mensen assertief genoeg zijn om het te vragen. Maar als dat nog ingewikkeld is, moet je gewoon op die tas gaan zitten, toch? Dat is opgelost. En dan, op dit moment zijn de veilingen bezig bij een veilinghuis Sotheby's, om even een klein veilinghuisje te noemen, in de editie New York. Namelijk... De Gus zoekt een nieuw baasje. Dan kan je dus op bieden. En Gus, dat is een T-Rex. Dat is echt een hele grote dino, weet je wel. Ze hebben al die 36 botten bij elkaar gegooid. En daar bleek een hele dino uit te komen. Al meer dan 100 jaar geleden. 82% is de dino compleet. En hij wordt nu geveild. Dus je kan gewoon een dino bezitten. Moet je wel aardig wat neerleggen. Komt hij namelijk. Het bedrag is 67 miljoen jaar oud is de dino. Ik dacht dat die zo duur zou zijn, maar het is natuurlijk een veiling. Het is onduidelijk hoeveel het gaat opbrengen. Dus, ja, af en toe komt die dyslexie af en toe nog even naar boven. Maar 67 miljoen jaar oud en hoeveel de dino gaat opleveren, dat is met de veiling nog onduidelijk natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het wel echt miljoenen zijn. Ik vond het ook geen gek bedrag. En ik denk heel eerlijk dat voor iedere CEO of zo in een kantoor eigenlijk, het is een beetje een dure grap, maar een dino zou moeten staan. Ik bedoel, als CEO van een bedrijf kan je soms echt denken van ik sta aan de top of de food chain, weet je wel. Maar altijd de wetenschap dat er altijd nog iets groters is geweest dan dat jij.

0: Alesso, Nate Smith en I Like It. Het is er tijd voor. We gaan beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Ja, oftewel, welke zin spreek jij wel 100 keer per dag uit? Dus aanhalingstekens 100 keer. En dat is de zin waarmee we jouw beroep gaan proberen te raden. En we hebben een mystery guest vandaag. Hallo, mystery guest.
2: Hallo.
0: Ik begreep dat je nog een beetje brakjes bent van Wildenburg.
2: Ja, klopt inderdaad. Het was echt een fantastisch weekend. Ja.
0: Hoogtepunt bij dit dancefestival?
2: Nou, eigenlijk was het hele festival één groot hoogtepunt, maar toch wel kiki, denk ik hoor, zondagavond. Het was echt knallen.
0: Nou, die kwam,
2: en die
0: kwam 3 jaar later, nadat het af werd geblazen vanwege het onweer en zo, toch nog even draaien, gelukkig inderdaad. Ja, leuk.
2: Ja. Ook een mystery guest trouwens. De rondes gingen al rond het hele festival en toen kwam ze inderdaad. Dus het was echt heel leuk.
0: Dat is dat het mooie. Dan zie je die filmpjes van Kiki op de Insta staan, dat ze een bus instapt bij Sloterdijk. En dan denk je, oeh, zou het.
2: Ja.
0: Hey, mystery guest, vertel, wat is jouw zin in je werk?
2: Als we even kijken naar de komende dagen.
0: Ja. Als we even kijken naar de komende dagen. En wat is de hint? Heb je een hint?
2: Het is niet altijd zonneschijn.
0: Het is niet altijd zonneschijn. En de zin in jouw werk is nog even één keer?
2: Als we kijken naar de komende dagen.
0: Oeh, wat doet onze mystery guest voor een werk? Je mag raden in de WhatsApp van Slam. Mystery guest, blijf erbij. Het antwoord zo meteen.
2: Yes, tot ook.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja. Van de Belastingdienst.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
1: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Dan het weer bij Slam. Het is 4:30 op dit moment. Eens even kijken naar het prachtige weer. Blijft warm, ook vanavond nog een lange tijd langs de kust. Dan koelt het iets sneller af, maar dat komt ook door de zee. Morgen dan opnieuw heel veel zon. Tropische temperaturen in het zuiden. Dat betekent 30 plus. En voor de rest 28 graden is niet zeldzaam morgen op de meeste plekken. Dat is mooi, hè, zeg. Dan even kijken naar de wegen. Het is toch wel een dinsdagmiddagspits. En dat met vakantie in het noorden en zuiden van het land. Schoolvakanties in ieder geval. Laten we even de langste erbij pakken. Dan hebben we de top 4 voor je. We beginnen met de A2 Maarsen en Bosch voor Everdingen over de parallelbaan. 26 minuten. De A16 de Ridderkerk de Brechtseplein. Over de hoofdrijbaan daar 33 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Nieuwegein. Daar 23. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar grenscontrole. Die oude wedstrijd 33 minuten. Ja.
6: Thomas van Empelen.
5: Asher zometeen. En de mystery guest. Wat doet hij? We kijken naar de komende dagen. Eerst Hugh Gell bij Slam.

0: outro. Als je dit hoort, dan weet je kwaliteit. Jamie Jones, Kenem Cox en State of Mind bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Dinsdag editie van de Zin in je werk. En vandaag hebben wij een mystery guest. Hallo mystery guest.
2: Hallo.
0: Ik heb het niet gevraagd. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan?
2: Ik ben 33, net geworden vorige week en ik kom uit Utrecht.
0: Gefeliciteerd nog. De zin in jouw werk was?
2: Als we kijken naar de komende dagen.
0: En de hint was?
2: Het is niet altijd zonneschijn.
0: Nee, ja, veel berichten binnengekomen. Eens even kijken wat er fout was vooral wat er binnenkwam. Timmerman werd nog geraden.
2: Ja, ik zou niet weten wat dat met mijn zin te maken heeft, maar...
0: Ja, de komende dagen, de planning misschien of zo.
2: Ja, misschien de planning, ja.
0: Dan Mick, die zegt zanger en het is Mart Hoogkamer. Nou...
2: Nee, ja, ik vind het leuk om een keer in de kroeg te zingen, maar dat had ik toch beter aan de mat over, denk ik.
0: Dus, dat is niet goed begrijpelijk. Ja. Dan gaan we even naar de audioberichten. Onder andere Ricardo stuurde dit in.
3: Ah, ik denk dat het Weerman Jordi is van RTL 4.
0: Is dat goed?
2: Dat is helemaal goed, inderdaad.
0: Ja! Yeah! Ja, het is zoveel berichten. Jurre, Ricardo, dus Johan, Kevin, Donny. De hele app zit helemaal vol. Wat is het leukste aan Weerman zijn bij RTL?
2: Ja, het is gewoon mijn hobby en mijn passie. En dan mag ik al vertellen naar heel Nederland op televisie. Dus dat is echt superleuk. En het grappige is ook dat mensen me ook herkennen op een festival. Bijvoorbeeld dit weekend. Er kwamen wel 10, 20 mensen naar me toe die mij het zebra gingen vragen of het droog bleef op Wildeburg. En dan de zon op schijnen. Dus dat is wel heel erg leuk, ja.
0: Word je op Wildeburg als weerman weer lastig gevallen. Wat goed.
2: Ja, precies.
0: Jouw naam is trouwens Jordi natuurlijk, hè?
2: Ja, Jordi Hun inderdaad. Weerman,
0: ja,
2: Jordi, ja,
0: leuk man. Heel goed. Hey, dankjewel voor het meespelen. Nog even één keer. Wat was de zin in jouw werk?
2: Als we even kijken naar de komende dagen. En straks om 6:30 ben ik weer te zien op RTL 4. En dan zal ik die zin ook weer gaan zeggen, denk ik.
0: Want jij bent...
2: Weerman bij RTL.
0: Ja, Jordi, dankjewel voor het meespelen. Hoi, hoi.
2: Yes, tot volgende. Doei.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app. Slam. Boost your...

echt een plaat die verwacht bij House in de Pauze. Maar oh zo lekker in die hete spits. Ook na een tijdje heb je wel gehoord ook zo. Dus Lorna was dat en Papi Chulo bij Slam. Wat dacht je van deze Marshmallow?

Armin van Buren, Sam Gray en Dream, A Little Dream hierbij. Slam, nog een paar minuten en dan gaat hij beginnen. Die gigantische Slam. Middagshow met Julia, Erik, Jan en Patrick. Dus blijf erbij. Wat dacht je van deze? Dit is lekker, zeg. Kunnen we gebruiken. Ariana Grande, One Last Time.

Ariana Grande in One Last Time bij Slam. Zometeen heel veel plezier met de Slam middagshow met onder andere de dagrap van Erik Jan. Dat wordt waanzinnig. Slam coming up. En ook deze drie.

0: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
11: Kippie.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
14: Ja.
15: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
16: Simpel klantenservice met Els.
17: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
16: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
17: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
18: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
19: Simpel.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Hey, mannen!
28: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan best.
0: beter?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 5 uur.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De rechter heeft een man uit Gelderland veroordeeld die 2 jaar geleden een vrouw van 23 doodstak met een mes. Hij kreeg alleen tbs met dwangverpleging, omdat het onderzoek is gebleken dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychische stoornis. Hij logeerde bij het slachtoffer omdat hij niet lekker in zijn vel zat. De ouders van Tamar uit Marken, die 6 jaar geleden dood langs de kant van de weg werd gevonden, zijn enorm teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat de man die haar had aangereden wel was afgeleid door zijn navigatie, maar ook weer niet zo lang. Hij gaat vrij uit. Dat is voor Tamars ouders een bittere pil. De NS wil iets doen tegen een van de grootste ergernissen in de trein. Mensen die hun tas op een stoel hebben als iemand anders ook wil zitten. En ze doen dan net alsof hun neus bloedt en gaan bijvoorbeeld uit het raam turen. De NS wil dat je je tas op schoot neemt of in het bagagerek legt. Reizigersclub Rover is enthousiast. Het begint nu echt een probleem te worden, de lage waterstanden in rivieren. Het heeft onder meer invloed op pontjes op de Waal en de IJssel. Een aantal is uit de vaart gehaald. Schippers zeggen dat het steeds moeilijker wordt fietsers en voetgangers op een veilige manier op te pikken en naar de overkant te brengen. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken en later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en kan een lokale onweersbui ontstaan. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
24: Fransie, dankjewel. Het is 5 uur, nieuwe middagshow zometeen met Topic. En Gabri Ponte komt eraan met Thunder. Eerst hebben we naar de wegen met Flitsmeister. 82 vertragingen, 333 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen, parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je een half uur. A4 richting Rotterdam tussen Liemers Aquaduct.

0: A76 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland, weg dicht daar. Komt door een grenscontrole half uurtje.
1: Flitsers, A1 Deventer Apeldoorn bij Wilp 96,9. A9 Alkmaar Haarlem 56,6. A12 Maren Ede bij Maarsbergen 83,1. En dan hebben we de A27 Almere Hilversum 112,5. En de laatste in het illustre rijtje A59 Den Bosch Breda bij Sprangkapelle 111,9.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: En welkom bij een hele zomerse Slammiddagshow.
2: Zin in!
1: Dagrep van Erik Jan die komt eraan. Ook Martin Garrix, Gabri Ponte en nu eerst Topic samen met Becky G.

0: Gelukkig, het interesseert me geen hol. Al staat die hele A20 weer eens vol. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
1: Mijn naam is Jan en ik luister altijd naar de Slam Middagshow. Zijn toppers.
2: Slam. Patrick, Erik Jan en Julia. Oh!
3: Dinsdagmiddag onderweg naar huis met de Slam Middagshow. Ik zei het al even, het wordt een hele zomerse Slam Middagshow. Want ik zou het fantastisch vinden, jongens, als we vanmiddag weer gaan strooien met Slam Super Zomerprijzenpakket.
4: Ja, het is de tijd voor de zomerspelen.
3: Zullen we de zomerspelen gewoon weer doen vandaag?
4: Gezellig, man. Ja. En kijk eens wie er is. Jultje.
3: Onze Julia is er weer. Ja, dat was mijn volgende puntje. Even een rondje tafel, maar ik wil vooral even inchecken bij Jul. Ah, ik zei net al, je klinkt een beetje als een vent vandaag.
5: Ja, dat was echt niet aardig.
4: Hoe was de week niet?
3: Nou, nu klinkt het alweer beter.
5: Ja, ik doe nu een beetje mijn best. Maar
3: oh. Zie je wel.
5: Ik lag ook nog een beetje als een zeehond. Ja. Maar nee, oh mijn god. Echt waar. Awakenings, festival, Beeksbergen. Ik was daar. Links voor, op de camping.
3: Jo.
5: Ik heb meer dan 100.000 stappen gezet.
3: Zo.
5: Ik leef weer, maar wat was het fantastisch.
3: Ja, we was gisteren even een dagje vrij om bij te komen van Awakenings. Was volgens mij ook het beste Awakenings ooit.
5: Ja, het was natuurlijk ook helemaal uitverkocht.
3: Stijf uitverkocht, maar zoveel mensen die daar geweest zijn.
5: De zon scheen, iedereen was blij. Leuke line-up.
3: Aan het water zag je.
5: Aan het water is natuurlijk, ja, dat is echt...
3: Heerlijk festivalletje, begrijp ik.
4: Heerlijk, meid. Ja.
3: Nu even een beetje bijkomen. Toch?
5: Ja.
3: Nou, we zijn blij dat je er bent, Jules.
5: Dankjewel.
3: Welkom terug bij de Slam Middagshow. We zijn er tot 8 uur vanavond.
4: Gaan we dan, jongens?
3: Toch?
4: Enorm zin in.
3: Hebben we er zin in vandaag?
4: Jazeker.
3: Pak je tasje maar.
4: Doei, doei.
3: Inpakken maar, hoor.

de bandjes richting huis met de Slam Middagshow. Zometeen de dagrap van Erik Jan. Het nieuws van vandaag door zijn ogen. Ook Nio komt eraan, Miss Independent, naar Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Stay.

0: Miss Independent hoor je hier bij Slam in de middagshow, waar het 17:50 is. Zometeen de Mix Marathon Track of the Week. Nieuwe Joel Corey. Naar de dagrap.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Goedemiddag.
2: Here we go again.

0: tijd om collega's hier te verlaten. Ondertussen zijn alle rivieren opgedroogd. Voor miljoenen hebben de dijk opgehoogd. Een paar jaar later, kijk en blijk, het zet dus geen zoden aan die dijk. En als je dan bovenop die dijk staat, kijk het hoe laag dat water wel niet staat. Op wat voor andere manier krijg je energie? Typisch een vraag voor ChatGPT. Bewegen, dat is het eerste wat GPT zei. Maar welke kant op? Ja, dat zei ze er niet bij. En ook al staat het pijl enorm laag, we gaan die sprong in het diepe laag.
1: De Slam Middagshow.
2: Lekker, hé. Dankjewel.
3: Dat doe je toch goed altijd weer.
2: Ja, mooi, hè.
3: Ja. Dankjewel hiervoor.
0: Toch mijn laatste dag hier.
3: Ja,
0: dus,
3: ja, bij de vakantie, hè. Lekker.
0: Lekker. Ja, ik maak er een Excel'tje van.
3: Oh ja?
0: Zin in, jongens. Maar wat een weer. Woehoe.
3: Om maar even de deur te gooien. Ja, nou, weertje.
0: Lekker,
3: ja, dat
0: toch?
3: Is goed weer. Ja, ja, heel goed. Het is 14 juli vandaag, ook in het nieuws. Ik moest er een beetje om lachen, maar ik vind het ook heel zielig.
2: Oh.
3: Een huwelijkscrisis.
2: Oh.
3: Dat is natuurlijk niet leuk. Maar het heeft tot een gevaarlijke situatie geleid in het zuiden van Frankrijk. De gemoederen liepen daar zo hoog op, dat een man besloot zijn vrouw achter te laten.
2: Ja.
3: Langs de kant van de snelweg.
0: Oh, dat is niet chic.
3: Maar moet je voorstellen, dit is geen boerenweggetje of zo, weet je wel. Of even bij een kroegje. Nee. Dit is op de snelweg. Levensgevaarlijk ook.
4: Ook jij die gelijk weer zegt, of bij een kroegje.
3: Ja, nou ja, wat is dat nou weer? Boeit het nou weer? Maar dan sta je nog veilig. Kun je even naar binnen gaan koffie drinken. Maar je staat hier op de vluchtstrook.
0: Ja, ja. Er komen in ieder geval wel auto's voorbij. Beter dat dan op zo'n eng landweggetje midden in het bos.
3: Is ook weer zo, maar ze janken voorbij met 140 daar.
0: Ja,
3: dat is gevaarlijk.
4: Ja, oké, maar je wordt wel sneller geholpen door, denk ik.
3: Misschien. Ja, misschien, ja, dat is waar. Ja. Incident was afgelopen zaterdag. De A89, misschien ken je het wel, hè. Dat is richting Lyon. Het echtpaar kreeg ruzie tijdens het rijden, waarna de man de auto aan de kant zette. De twee het voertuig uitstapten en ze op de vluchtstrook hun ruzie voortzetten. En toen reed die man dus weg. Ik heb dus niet kunnen achterhalen waarom deze ruzie begonnen is.
0: Ja, maar het gaat altijd om iets heel kleins.
3: Ik wou net zeggen. Dit moet toch iets kleins zijn?
0: Ja, dat begon waarschijnlijk van... ik heb toch gezegd dat je je koffiebekertje half vol moest doen tijdens het rijden. Maar er zit natuurlijk jarenlange frustratie aan vooraf.
3: Of een gemiste afslag, zoiets.
0: Ja.
3: Dat denk ik. Wat denk jij, Jul?
4: Ja,
3: we gaan er nooit achter komen.
4: Nee,
3: natuurlijk.
4: We gaan er nooit achter komen. Nee. Ja, de route ging verkeerd of zo.
3: Heb je wel eens ruzie gehad over iets kleins?
0: Ja, ik ben wel eens uit de auto gezet.
3: Echt?
0: A27. Ja, we hebben het wel al 25 jaar geleden, maar dat ging ook niet helemaal lekker.
3: Door wie?
0: Door mijn toenmalige, toekomstige ex.
3: Echt waar?
0: Ja.
3: Waar ging deze ruzie dan over?
0: Jezus jongen, werkelijk geen idee meer. Maar
3: ook iets kleins.
0: Dat was van, ik ben er klaar mee. Zij stap uit. Ja, toen stapte ik uit. En tijdens de uitstappen gaf ze al gas. Dus ja, dat was een goede ruzie.
3: Oh, wauw.
0: Dat zijn de mooiste momenten.
3: Nou.
4: En jij? Nee, ja, ik heb niet.
3: Nou, ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. Met mijn ex. Mm. Hoe ga ik dit voorzichtig zeggen? Vrouwen zijn best wel goed in het zeggen van... als ik vraag, is er iets?
0: Oh zo, ja.
3: Dat ze zeggen...
0: Nee, er is niks.
3: Nee hoor. En dan ben ik best wel een beetje een... ik kan heel nuchter zijn. En als ik dan het gevoel heb dat er wel wat is... dan vraag ik het nog een keer. Is er wat, schatje? Zeg het dan. Nee, er is niks. Maar dan denk ik ook... Ik heb het twee keer gevraagd.
0: Ja.
3: Daar heb ik in mijn vorige relatie zo'n ruzie om gehad. Dat ik dan... Dus ze zei letterlijk tegen mij... Maar je merkt toch dat er wat is? Ja, maar ik heb het 3 keer gevraagd, liefie. Daar hebben we echt zulke gigantische ruzie om gehad.
4: En wat was er dan uiteindelijk?
3: Ook iets. Ik weet niet eens meer wat er was. Het was zo klein. Ze was ergens onzeker op een feestje. En ze wilde naar huis. Gewoon zoiets. Iets stoms.
0: Oké.
3: Echt iets stoms. Maar je zit me weer aan te kijken, joh. Alsof ik alle vrouwen in een hoekje zet. Dat probeer ik niet, hè?
4: Nee, ik zat even bij mezelf na te denken of ik...
0: Ja, weet je wat het is? Jouw relaties zijn dusdanig kort dat er geen ophoping plaats kan vinden.
4: Nee. Ik was wel laatst een beetje boos op een schal omdat ik niet mee mocht varen. Maar goed, toen zei ik ook dat er niks was. En toen was ik eigenlijk wel 3 dagen boos. Maar...
3: Zie je wel? Zie je wel?
0: Toch, hè?
3: Dat bedoel ik nou.
4: Maar goed.
3: Vrouwen zijn er goed in. We gooien dit even op. Heb je wel eens een hele stomme ruzie gehad? Laat het even weten via de Slam. We vragen het even aan jou als Slam-luisteraar, als onze grote luistervriend. Waarom heb jij wel eens ruzie gehad? Gewoon echt een stomme ruzie, waarvan je achteraf denkt van hoe hebben we daar ruzie over gehad? Over een tikkie van 20 cent, zoiets. Van die stomme ruzies.
0: We zijn benieuwd.
3: Laat het even weten via de Slam. Wat is de stomste ruzie die je ooit gehad hebt?
1: Slam. Mix Marathon. Track of the Week. Joel Corey.

0: Mix Marathon Track of the Week, die heet Whisper. Hoor je hier bij Slam natuurlijk. Wat is de stomste ruzie die jij ooit gehad hebt? Dus wat is de stomste ruzie die jij ooit gehad hebt? Laat het even weten via de Slam-app. You heeft ook iets op te zien.
1: Nee, ik wil er gewoon even toevoegen dat het dus niet alleen maar met je partner hoeft te zijn, maar ook gewoon met vrienden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ruzie in het algemeen.
2: Ja.
0: Maar ik zeg ruzie over een tikkie of zo, toch? Dat
1: ja,
0: je
1: precies.
0: Uit eten gaat en iemand een tikkie stuurt voor het volgerechtje. Iets kleins, weet ik veel. Stom voorbeeld misschien, maar iets kleins. Bart zag ik binnenkomen in de Slam-app. Die heeft appt. Ik heb wel eens op de bank geslapen om ruzie over de vaatwasser. Dat hij de vaatwasser niet had uitgepakt, zeg maar. Ja, dat soort ruzies heb je inderdaad in relaties ook. Laat het even weten via de Slam. De stomste ruzie die jij ooit gehad hebt. Moeten goede verhalen zijn, toch? Another, hoor je zo meteen.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
8: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan!
19: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Slam Weerupdate door Weer Online. Het is zonnig en warm, 28 tot 31 graden in het zuidoosten. Voor het lokaal 32 vandaag. Vanavond opklaringen, het blijft warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse tot tropische temperaturen morgen. Slim verkeer door Flitsmeister, 84 vertragingen. Op dit moment 300 kilometer in Nederland en dit zijn de langste. A15 richting Gorinchem tussen Sliedrecht-Oost en Gorinchem 1:30. A16 richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht Centrum 1:30 daar. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein hoofdrijbaan daar 3 kwartier. A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen, verbindingsweg is dicht. Kost je nu 1:30. En de laatste in het overzicht, A76 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland, 40 minuten. De weg is daar dicht door een grenscontrole. 13 flitsers. A1 richting Apeldoorn bij 96.9. A2 richting Echt bij 202.1. De A2 richting Amsterdam 35.7. A9 richting Haarlem 56.6. A12 richting Ede bij 83.1. De A12 richting Den Haag 12.4. A17 richting Moerdijk even voetjes van het gas bij 6.6. A27 richting Hilversum 112.5. De A28 richting Amersfoort daar 59.6. A32 richting Heerenveen 61.7. De A59 richting Breda 111.9. En de laatste in het overzicht A79 richting Heerlen bij 8.0. Het is 5:30 geweest. Headlines van het ANP die krijgen we van Fransie vandaag. Hoi Frans.
0: Goedemiddag. De Belgische koning en de premier hebben het kantoor in Brussel bezocht waar vanmorgen brand uitbrak. Er is een aantal doden. Hoeveel is niet bekend. Duidelijk is wel dat 6 mensen worden vermist. Grote schoonmaak bij Tata Steel in IJmuiden. Het bedrijf is bezig met het weghalen van alle staalslakken en de grond moet ook worden gesaneerd. En dat gaat jaren duren. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France opnieuw een dreun uitgedeeld. Hij ging ruim op kop en won de 10e etappe. Het is zijn 3e etappewinst deze Tour. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
21: Yo.
1: Patrick, Erik, Jan en Julia.
21: Wat is de stomste ruzie die je ooit gehad hebt? Er komen een hele hoop stomme ruzies binnen in de Slam-app. Laat nog even van je horen. Naar Another.

0: de Slammiddagshow, you're the Ride It. Zometeen Antoon, de enige, komt eraan. En speciaal voor ons Julia Bellini met Samba de Janeiro. Wat is de stomste ruzie die je ooit hebt gehad? Laat het even weten via de Slam-app. Er was namelijk afgelopen weekend in Frankrijk een ruzie in een huwelijk. Een man die zijn vrouw gewoon zonder pardoes op de vluchtstrook heeft laten staan en weggereden is. Dus daarom vragen wij ons vandaag af: wat is de stomste ruzie die je ooit hebt gehad? Er wordt veel geappt, net al Bart inderdaad. Die heeft op de bank moeten slapen, ruzie om de vaatwasser. Ik heb hier Natasha.
1: Ik heb wel eens ruzie gehad omdat ik nee zei toen er verondersteld werd dat ik wel zou autorijden. Zonder dat ze het mij van tevoren gevraagd hadden.
0: Oh,
1: dus ze gingen ervan uit dat ik wel ja zou zeggen. Toen kreeg ik slaande ruzie toen ik een keer nee zei.
0: Slaande
1: nee,
0: zelfs.
2: Voor hetzelfde geld is taxichauffeur.
0: Dat is dat heb je inderdaad ook. Ja, maar dit is wel zo'n voorbeeld van dingen die eigenlijk niet over heel veel gaan, maar wel echt ruzie opleveren. Reno heb ik hier.
3: Stomste ruzie. Goud. Ik kan me nog herinneren dat er ooit een keer een verhaal was op de radio over iemand die met kerst zo dronken was en zo in elkaar trapte en bla bla bla. En toen zei Julia volgens mij, ja, je bent echt een eikon, ik zou van je scheiden. Nou, that happened. Lekker man.
0: Ik snap hier helemaal niks van.
4: Reno, vertel maar even.
5: Ja, waarom moet ik vertellen? Ja, gewoon gelijk.
0: Wij snappen dit appje niet.
5: Nou, het was heel lang geleden, 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden, weet ik veel. Toen was eigenlijk net zo'n vraag als dit. En toen heb ik dat verhaal uitgelegd wat er toen gebeurd was met kerst en bla bla bla. En toen zei Julia in de uitzending van, je bent echt een eikel of zo. Ik weet niet meer in ieder geval, maar ze zou van me scheiden in dat geval. Nou ja, dat is ondertussen gebeurd.
0: Ah, ja, okay, jij bent gescheiden?
5: Ja.
0: Ach, dus heeft Julia het voorspeld, wil je zeggen?
4: Oepsie.
5: Ja, ik denk het wel. Ja, heb ze goed gedaan.
0: Of ben je gewoon stiekem verliefd op Julia?
5: Ja, dat zou ik. Maar dan moet ze wel even hoesdrank gaan drinken. Want die stem, ik weet niet wat ze gedaan heeft.
2: Maar... Ja. Lekker, jongen.
4: Jezus.
0: Nee, Julia, je klinkt hartstikke sexy.
2: Nee,
0: sorry.
2: Dat klinkt toch sexy. Hé, hey, maar heeft het je veel geld gekost, de scheiding?
5: Ja, zullen we het daar niet over hebben?
2: Ja, oké. Maar aan het einde van de rit was je wel gelukkiger? Of had je iets van, nee, dat had ik toch anders aan moeten pakken? Zo'n 2-3 jaar geleden.
5: Hoe bedoel je? De scheiding anders aan moeten pakken? Of,
0: dat een relatie, denk ik meer.
2: Die ruzie. Ik weet niet waar die over ging.
5: Die ruzie. Dit was eigenlijk omdat... er gebeurde van alles. Er werd van alles gesloopt ook. Spanjamber.
4: Ja, met kerst maar, ook nog.
2: Ja, je hebt een hele agressieve vrouw, hè? Dat blijkt.
0: En mannen, hè?
5: Ja, ik had een agressieve vrouw.
0: Nog eventjes, want mensen zeggen vaak scheiden is duurder dan trouwen. Is dat ook zo?
5: Ja.
0: Oké.
5: Okay. Ja, heel zeker wel, ja.
0: Oké, okay,
5: ja.
0: Nou, je hoort het, denk goed na voordat je gaat trouwen.
5: Ja, aan de andere kant is wel, scheiden is nog steeds goedkoper als een high-class escort nemen.
2: Oké, okay, yes, jongen, we gaan nog even door. Dankjewel.
0: Dankjewel, Reno. Fijne avond, jongen.
5: Heel fijne avond, vanuit jij denk.
0: Veef, zeg ik dat goed zo?
4: Vaven.
0: Vaven, sorry.
5: Vaven. Ja, het is Vaven.
0: Vaven, een vette naam. Waar komt dat nou weer vandaan? Vaven.
6: Ja, het is een afkorting van mijn voor- en mijn achternaam. Het is eindelijk, het is Patrick en het is Verbeek. En iedereen kent mij als Vaven.
0: Gelukkig zit je nou weer moeilijk te doen. Patrick is toch een prima naam, jongen.
6: Ja. Voor de een wel, voor de ander niet. Ik wil voor mijn ex onder de doodblauw zitten.
0: Vertel eens, wat is de stomste ruzie die je ooit hebt gehad?
6: Ja, mijn stomste ruzie. Ik ben een gescheiden ouder en ik had toen een vriendin. En wij zaten in de auto en zij had altijd ruzie met mijn zoontje. En ik ben het op een gegeven moment zo zat geworden. En wij kwamen terug van een automeeting en ik had een aanhanger met een auto achter achter een bus. En wij kregen zo'n ruzie, echt dat werd bijna slaan. Waar mijn zoontje ook mee gaat ruzieën.
0: Oh nee.
6: En toen heb ik aan de handrem getrokken en ik heb de auto aan de kant gezet. En ik ben met mijn zoontje uitgestapt. Ik ben eerst zelf doorgelopen. En toen had ik zoiets van, ik kan het ook anders doen. Ik laat haar hier staan en wij gaan naar huis. En toen heb ik haar dus echt letterlijk en figuurlijk langs snelweg... midden in de avond heb ik haar uitgezet en ik ben met mijn zoontje naar huis gereden.
2: Ja, maar luister...
4: Ja, dan zou je zo van je scheiden.
2: Ja, maar... Pas op, over een halfjaartje zei ook gezegd. Wat was de moeite geweest? Je reed toch met een trailer met een auto daarop om haar daarin te zetten.
0: Op de trailer, zeg jij.
2: Tot je thuis bent.
6: Ja, nou, deze die had ik het nog niet gegund. Al was ze op het dak mee gereden. Nee, het was ook einde relatie per direct.
2: Oh, toch wel.
4: Maar zeiden je kinderen dan niet van, pap, wat doe je? Of?
6: Nee, ja, die moedigde mij aan. Pap, goed gedaan, we gaan naar huis.
0: Nou ja, want dit was niet haar kind.
6: Nee.
0: Het was alleen van jou en van een ex.
6: Niet zo lange relatie met haar, zeg maar. En het matchte niet helemaal met
0: mijn zoon en haar. Holy shit.
6: Ja, en dan trek je wel partij voor je zoon, zeg maar. Dus dan zet je er echt luid de auto.
2: Ja, dat heb je goed gedaan.
0: Dus jij hebt ook gewoon een keer iemand langs de snelweg neergezet.
6: Ja, ik hoorde het vanmorgen op de radio en ik hoorde iedereen erover praten. En ik zeg vanmiddag tegen mijn collega, ik zeg, als ze mij vanmiddag bellen, dan stuur ik die app.
0: Ja, dat is gelukt ook. Holy shit. Ah, maar dit is ook wel een beetje... Ja, ik snap het misschien ergens omdat je zoontje erbij is. Maar langs de snelweg is het wel een beetje gevaarlijk ook, hè?
6: Ja, het is één vanger al over. En dan,
0: kan toch
2: lekker, jongen.
0: Hé, hoe is nu de liefde?
6: In de liefde, ik heb even lekker afstand gedaan. Ik gooi mijn eigen op het werk en op mijn zoontje. Dat vind ik belangrijker dan
0: misschien maar beter maken, zeg maar. Ja, misschien
2: wel. Ik kom PlayStation, man. Die kan je uitzetten. Hé, later.
6: Yo.

0: Ja, en wil iets leuks vertellen, geloof ik, Jill.
1: Nee. Wat wil je vertellen, Jill? Zeg het eens. Gaat het over Samba de Janeiro?
2: Ja, dat is helemaal niet zo leuk. Ja,
1: wat wil je vertellen, zeg maar?
2: En jullie weten natuurlijk dat ik altijd een beetje gek dansje erop doe.
1: Ja, ja, heel gek. Ik weet niet, waar heb ik naar zitten kijken net?
2: Ja, precies. Maar dit weekend draaide op Awakenings Patrick Mason deze in zijn set. Oh. En ik hoorde dit vanaf de mainstage. Dus ik ging redden natuurlijk. En heb ik toen mijn dansje gedaan? Ja,
0: ja
2: deden wel, er ja. mensen mee. Want ik wilde natuurlijk een soort flashmob ervan maken.
1: Nee.
2: Nee, nee.
1: Okay.
2: Dus, maar goed, het was
1: maar even voor de luisteraar, wat voor dansje hebben we het over? Want dit is niet een soort YMCA wat iedereen kent of zo.
2: Nee, dit hebben we zelf verzonnen. Je moet eerst met je schouders, zo naar voren en dan naar achter.
1: Ja, laat maar gaan.

0: aantal weken geleden ontdekte je deze in beatboxen hier bij Slam in de Middagshow. De nieuwe van Jesse met Chris Lorenzo, die heet Invisible. Lekker. Okay. Ik krijg dat mijn bek niet uit. Chris Lorenzo.
1: Nou, gaat lekker.
0: Chris Lorenzo. Ja. Het is bijna 6 uur, dat betekent dat het ook bijna... Lekker uit je fles om 6:10 is. De Middagshow mashup komt er zometeen aan. En Jul, verrassingje voor jou eventjes, omdat je zo lief vindt.
2: Oh, wat lief,
0: en dat ik blij ben dat jij terug bent van Awakenings. Mm-hmm. Ik heb een Awakenings mashup gemaakt.
2: Oh, daar kijk, dat is top.
0: Met daarin maar liefst 4 artiesten die te hebben gedraaid op Awakenings.
1: Oh.
0: Onder andere deze. My love is what you'll find. Van Prospa en Clooney.
2: Kijk, heb ik live gezien, hè?
0: Heb jij live gezien,
2: ja. Ik stond erbij.
0: Ja, maar er zit dus nog een track in. Welke het is, hoor je zo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Alle verf super voordelig.
10: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Belgische koning en premier De Wever zijn langs geweest bij het kantoor in Brussel waar vanmorgen brand uitbrak. Het gebouw werd gerenoveerd en een aantal bouwvakkers is om het leven gekomen. Ze zaten in een lift die naar beneden kwam. Hulpdiensten zijn bezig de slachtoffers te bergen, maar dat is een lastige klus en gaat nog wel even duren. Tata Steel in IJmuiden heeft alle staalslakken weggehaald op een van hun terreinen. Een deel is naar het buitenland gebracht. Tata moet er ook voor zorgen dat de grond wordt gereinigd, omdat er schadelijke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen door de staalslakken. De sanering gaat jaren duren. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die op hoge poten verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de teamindeling. Komt voor dat hockeytrainers zich in een winkel verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France een derde etappewinst te pakken. Dit ging door het Centraal Massief met 7 beklimmingen. Pogacar ging ruim aan kop. Nummer 2, Remco Evenepoel, kwam een halve minuut later binnen. In het algemeen klassement heeft Pogacar een riante voorsprong op Jonas Vingegaard. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Fransie, dankjewel. Het is 6 uur geweest. Middagshow mashup komt eraan. Met dus vandaag speciaal voor jou, Jules. Een Awakenings mashup. Omdat jij daar net van de trein afkomt. Met onder andere Prospa en Clooney in de mix zometeen. Ook Jason Rulo ga je horen zo. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 36 vertragingen en dit zijn de langste. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je een kwartier. A4 richting Rotterdam tussen het Liemersaqueduct en Rijswijk Centrum een half uur. A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid, kost je nu 35 minuten extra. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. 40 minuten daar. En de A76 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland. De weg is daar dicht door een grenscontrole. 40 minuutjes daar.
1: Flitsers. A1 Deventer Apeldoorn bij Wilp. 96,9. A2 Weert Echt bij Weert. 202,1. A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk. 56,6. A12
0: Ik ga het opzoeken voor je.
1: Bij de A12 in ieder geval. Maren Ede bij Maarsbergen. 83,1. Diezelfde A12 Zoetermeer, Den Haag, 12,4. A17, Roosendaal, Moerdijk.
0: Moerdijk. Dat is een mooie idee. Roosendaal.
1: Blijft toch even bestaan, hè? En Roosendaal blijft ook nog. 6,6. En de laatste flitser, A27, Almere Hilversum. Bij Almere, 112,5.
0: Valen bestaat niet.
1: Nee, hè?
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloos.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De hele zomer lang, elke zomer.

0: Slammiddag Show met Jason Derulo, What You Say.
1: Slammiddag Show, mashup.
2: Yo, Slam. Ik en mijn stem zijn helemaal aan de ratten. Maar we slaan ons er gewoon doorheen. Gelukkig zijn jullie er weer, schatten. Bijna weekend. Woehoe.
0: Volgens mij ben jij niet de enige die naar Awakenings is geweest, joh.
3: Ik denk het niet, nee. Want ik klink een beetje hetzelfde.
0: Jij klinkt een beetje hetzelfde, ja. Dit was een luisteraar. Maar ja, of een ander festival kan natuurlijk ook. Een hoop festivals afgelopen weekend. Ik riep gisteren ook al even. Volgens mij ben ik de enige die niet op een festival heeft gestaan. Want joh, zelfs Erik Jan was naar een festival. Hè.
3: Ja.
0: Al ga je nu zijn festival.
4: Dat heb je helemaal gemist, joh. Ik heb gewoon mijn toekomstige vrouw heb ik daar ontmoet.
3: Alweer?
4: Lot.
3: Zo.
4: Ja.
0: Oh, dit gaat nu ook gelijk op de radio. Dit boeit ook niet meer.
4: Oh, zo.
3: Lot.
0: Ja, je hebt nog ineens een date gehad.
4: Ja, maakt het niet uit. Met het zonnetje wordt het al snel 37 graden. Maar nee hoor, die is voor mij.
0: Die is voor mij. Okay. Papa is verweliefd. Nou, dit duurt weer twee weken.
3: Was en dan, op de Foodtruck Festival.
4: Op de Foodtruck Festival. Weet je, zoals net als ik, alleen maar lekker vreten. Ja, dan ben je al snel my girl.
3: Ja, en was het waren geen mini-pizza's, denk ik?
4: Geen mini-pizza's. Ze had ook helemaal geen zin in discussies of überhaupt een gesprek.
3: Oh.
4: Ja, dan
3: heb je wel gepraat?
0: Hij heeft alleen maar zijn tongen.
3: Echt waar?
4: Ja, jongens.
0: Ja. Zie je dat niet aan hem? Hij is zo blij al de dag al.
3: Nou.
0: Ja, alleen maar zijn tongen op het festival. Vies oude man. Lukt hem nog steeds.
3: Het is zo tweeën net achter je kiezen. Maar, ja.
0: Klopt zo tweeën. Ja. Okay. Maar goed, Awakenings. Ja. Daar was jij al ziel,
3: ja,
0: hè?
3: Zeker. Ja, zeker.
0: Maar jij was daar niet alleen, hè? Duizenden, tienduizenden mensen waren op Awakenings.
3: Nou, 120.000.
0: Nou, dat vind ik wel heel veel.
3: Ja.
0: Heel veel. Ik dacht, speciaal omdat jij natuurlijk gisteren vrij was, doe ik vandaag even een Awakenings mashup.
4: Oh.
0: Gordo, Reinier Zonneveld, Prospa en Clooney zitten allemaal in deze mashup. En zij stonden allemaal op.
3: Ik heb ze allemaal gezien.
0: Heb je ze allemaal
3: ik
0: gezien?
3: Heb ze allemaal
0: gezien. Waanzinnig. Nou, een loco van Reinier Zonneveld met Gordo in de mix met Prospa en Free Your Mind samen met Clooney ook. Ben je klaar voor?
4: Go, let's go.
3: Kom er maar in.
0: Lekker uit je fles.
3: Op 10 over 6.

0: speciaal voor onze Julia vannacht. Vond je ervan?
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Vond je hem leuk?
1: Leuk gedaan.
2: Ja, alles door elkaar.
0: Ja. Gordo, Renier Zonneveld, Loco Loco, Prospa Clooney, Free Your Mind. Alles door elkaar heen vandaag, toch?
1: Die Free Your Mind was trouwens wel echt de festivalhit.
0: Is het zo,
1: vaak gehoord.
0: Ja, ja. Sowieso wel een goede tune, hè, op dit moment.
1: Supergoed.
0: Een grote hit. Lekker man, dit was de Slam Middagshow Mashup. Morgen, 6:10, krijg je weer een nieuw mashup. Slam. Grand Slam. Ah, en dit is een potentiële zomerhit, hoor. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. My oh my!

0: Justin Bieber. Met DJ Snake hier in de Slijmermiddagshow en Let Me Love.
1: Mag ik iets weer een leuk zomerfeitje doen?
0: Ach ja, de zomer
2: ja, weer begonnen.
0: Oh ja, joh, weer zomerfeitjes. Even kijken hoor. Ja, dan pak ik weer even jouw jingeltje erbij.
3: Jules random zomerfeitjes!
0: Ja, Jules is natuurlijk boordevol leuke feitjes. En zeker in de zomer. Dan wil ze heel graag haar feitjes met ons delen, waar je misschien op de camping ook nog wat aan hebt.
1: En wat het is heb je op vandaag, zich wel weer een soort spreekbeurt geworden.
0: Oh nee, daar gaan we weer. Oh, houd het een beetje kort, joh.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Het is ook even in het thema van het festival natuurlijk. Want hè, als je dit weekend op een festival bent geweest, heb je er vast één op. Want er is niks lekkerder dan op een festival dansen met een...
2: biertje.
0: Aperolspritz.
1: Raketje in je hand.
2: Een raketje.
1: Ik heb er zelf denk ik wel 10 op. Het is bekend.
0: 10 raketjes. Super, maar dat kwam niet omdat je nou zo brak was van de bier.
1: Nee, het was inderdaad een halve lumpia, een banaan en 10 raketjes. Maar goed, hoe komen we nou eigenlijk aan dat raketje in ons land?
0: Ja, goede vraag.
1: Nou leuk, want dat heb ik dus ook geleerd dit weekend. Dus toen dacht ik, nou dit neem ik even mee.
2: Het begon in Iran.
1: Nee, 16 maart 1962 ligt het meest geliefde waterijs van Nederland, het raketje, in de winkels. Het ijsje is een groot succes. Het is een driekleurig ijsje met een frambozentopje, sinaasappel in het midden en daaronder ananas. Maar waarom is het nou een raketje?
0: Ja, een goede vraag. Waarom ziet het eruit als een raketje? Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Zo leuk. Ruimtevaart was in de jaren 60 hot topic.
0: Ja.
1: En ruimtevaart spreekt bij veel volwassenen en kinderen tot de verbeelding, waardoor de ijskoommannen en vrouwen van Ola tot het idee komen om een ijsje in de vorm van een raket te produceren.
0: Leuk.
1: Voor veel Nederlanders is het raketje synoniem geworden voor het waterijsje. En de raket van Ola is gewoon echt super Nederlands. In Nederland likken wij per jaar zo ongeveer 50 miljoen raketjes.
0: Jeetje. 50 miljoen raketjes likken wij weg.
1: Hele generatie.
0: En we hebben vorige week geleerd hoe lang we over een ijsje doen, hè, qua likken.
2: 11 uur.
1: 60 likjes.
2: Nee. Oh, 60 likjes. Dat was al. Ja, ik stond hier met 11.
1: Ja.
2: Maar even wat anders. Kijk, en dat weet Boemetje dan weer. De raketjes waar ik aan likte als 5-jarig jongetje, zijn toch echt wel een stuk kleiner geworden.
0: Is dat zo?
1: Nee.
2: Die waren toen een stuk groter dan waar deze boemer
0: nu aan likt.
2: Nu lekker aan likt.
1: Daar heb ik ook dus 10 op. Ze waren zo op.
0: Ja, ze waren zo klein, zeg je.
2: Feitelijk heb je er maar 2 op.
0: Je hebt mini-raketjes. Leuk.
2: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel, joh.

0: Zeta en Sia, we gaan zo meteen weer beatboxen. Twee nieuwe liedjes. Jij mag kiezen wat je wil horen zo. Ach, misschien wel de grootste zomerhit ooit. Jesse Jeff hoor je zo meteen in de Slam Middagshow.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Romeo, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo. Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
16: Geeft ruimte.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
24: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
23: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
24: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
23: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
24: Handig?
23: Ja, van de Belastingdienst.
25: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
26: Zonnig en warm vandaag, 28 tot 31 graden. In het zuidoosten is het 32 graden. Vanavond opklaringen en het blijft lang warm. Dus ik zou zeggen, slinger lekker de barbecue aan, jongens. Morgen veel zon, zomerse tot tropische temperaturen. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 12 vertragingen, dit zijn de langste. A4 richting Den Haag, tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam. Door een auto met pech daar, 20 minuten vertraging. A9 richting Alkmaar, tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Verkeer wordt omgeleid daar 50 minuten maar liefst. A29 richting Bergen op Zoom, tussen Oud-Beijerland en Numansdorp, 20 minuutjes. A59 dan, richting Zonzeel, tussen Waspik en Hooipolder. Een ongeluk kost je daar 20 minuten. Laatste in dit overzicht is de A76 richting Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland, weg dicht daar, komt er een grenscontrole. Kost je een half uur. Er wordt veel geflitst, check even de app van Flitsmeister. Daar vind je alles allemaal. Het is 6:30 geweest. De headlines die krijgen we van het ANP en daar zit onze Fransie.
0: Goedenavond.
26: Yo.
0: In Brussel zijn in de lift van een gebouw waar brand was 5 dode bouwvakkers gevonden. Er waren 6 vermisten. Hulpdiensten zijn dus nog op zoek naar nog een slachtoffer. Een man uit Curaçao heeft een veel lagere straf gekregen voor doodslag op de Nederlandse marechaussee Ton Brood. 15 jaar in plaats van 26. Omdat hij werd vrijgesproken in een andere zaak valt de straf minder hoog uit. De Franse politie heeft nog meer mensen opgepakt die worden verdacht van brandstichting in bossen bij Parijs. Er zitten nu 6 mensen vast. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
26: Yo!
1: Patrick, Erik, Jan en Julia.
26: We gaan weer beatboxen zometeen, jongens. 2 nieuwe liedjes in de ring. Jij mag kiezen. Dit is Bieber Rexha.

0: Jij, Jesse Jeff en The Fresh Prince, Summertime. Dit is zo'n liedje, dit wil je op de radio horen als het lekker weer is, toch? Dit kan ik elke dag misschien wel 3 keer horen. Hebben jullie dat niet?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Het was Summertime hier bij Slam in de Middagshow. Beat boxen. Waar het de komende dagen ook gewoon heerlijk lekker zomers blijft. We gaan ook straks de Slam Zomerspelen doen. Maak je kans op hele mooie prijzen.
1: Sunsetje komt er ook nog aan.
0: Sunset vanaf 8 uur. Nou, het is dan niet normaal wat je bij deze zender allemaal krijgt eigenlijk.
1: Het gaat maar door.
0: Gaat maar door hier. Wat een superzender. Eerst gaan wij beatboxen. We hebben 2 nieuwe liedjes meegenomen. Julia en ik in dit geval. Toch, Jul?
2: Zeker.
0: Gisteren heeft Erik Jan... wat zeg je?
2: Ik heb een superliedje.
0: Superliedje? Ja. Ah, wat een supershow is dit ook. Gisteren heeft Erik Jan even de honneurs voor jou waargenomen. En dat deed hij met... Everybody's Free.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Van Motive.
0: In een nieuw jasje. Heeft helaas niet gewonnen. Maar, ja, ik heb ook wel een pareltje van een track meegenomen, hoor. Ik denk dat ik gewoon een week vol ga maken weer.
1: Okay.
0: Maar Jul, ben benieuwd wat jij mee hebt. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Team Julia. Je weet dat ik groot fan ben van Keiko.
1: Ja.
2: Die heeft hier afgelopen vrijdag een waanzinnige klapper uitgebracht. Ik heb hem denk ik al 100 keer geluisterd dit weekend. Take Me Back heet hij.
0: Take Me Back.

0: dat is lekker.
1: Wow.
0: Ja, dan ben je veilig.
1: Nee, waanzinnig.
0: Dit kennen we wel.
1: Avicii zou gewoon trots zijn.
0: Wil je dit horen, dan... Oh, dat mag je niet zeggen.
1: Is het zo?
0: Op de ene kan je niet zeggen.
1: Zij het gewoon.
0: Wil je dit horen, dan app je Julia met de Slam app. Gebruik dus de Slam app rechtsboven in tekstbronnetje.
2: Team Patrick.
0: Ja, komt deze man met een nieuwe tune? Dan kan je er één ding op zetten. Patrick gaat hem draaien. De nieuwe van Sean Paul.

0: We horen niet wat je zei. Dit is de nieuwe van Jean-Paul, die heet Do It. Wil je die horen? Gaat jouw kontje net als die van mij heen en weer? Dan app je Patrick met de Slam-app. Ja, dit is toch lekker, joh. Dit wil je toch horen met deze temperaturen? Toch?
1: Ja, ik wil liever mijn liedje horen.
0: Oké, nou, ik die van mij, dat scheelt, want we zijn aan het beatboxen. Je appt Julia of Patrick via de Slam-app. Nummer 1 is Julia, nummer 2 is Patrick. En Erik Jan is onze scheidsrechter.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Streng, doch.
0: Rechtvaardig.
2: Rechtvaardig.
0: Rechtvaardig. Er gaat geen één appje aan zijn ogen voorbij. Dus ja, houd een beetje netjes in de Slam-app. Maar Julia of Patrick, stuur het nu door. Dit is Sick Individuals.

Slam Sunsets vanaf 8 uur vanavond. 2 uur lang lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang. En dit was Sunrise van de Sick Individuals hier bij Slam. Welke wil je horen? De nieuwe van Kygo. Die heet Take Me Back. Team Julia vandaag.

0: Do It. Wil je die graag horen, dan app je Patrick met de Slam app. Onze scheidsrechter heeft hier een kleine tussenstand.
1: Joel gaat lekker.
0: Die zit nou weer.
1: Pet gaat minder lekker.
0: Wat is dit nou weer, jongens? Sta jij weer voor, Joel?
2: Ja, het is een supergoed nummer.
0: Ja, maar het is wel...
1: Ja, zo makkelijk.
0: Weer zo'n Kygo. Nou goed.

0: in de Slammiddagshow. Ja, leuke show maken we toch ook.
1: Een hele leuke show.
0: We hebben het gezellig met elkaar. Het is tijd voor de uitslag van beatboxen.
1: Oh, kijk eens om de klokje. Geniet er nog even van. Een uur en 10 minuten.
0: Oh, is dat weer voorbij?
1: Het stopt nog lang niet. Hé, maar Kygo, Take Me Back van ons Jules. Een petje met Sanne Paul.
2: Bada bang bang, do it.
1: Here we go. Laten we eerst even luisteren naar de voice-appjes die we grote getallen binnen hebben gekregen.
0: Er is een hoop gestemd, dat kan ik je wel melden. Noah.
3: Goeiedag, van mij krijg ik Julia met Kygo.
1: Oh, lekker.
0: Yo, oké, Jojo.
4: Oeh, dit is een lastige. Take Me Back to the Time van Jean-Paul. Goeie oude tijd.
1: Lekker,
4: maar
1: meid.
4: Inmiddels zijn we een paar jaartjes ouder.
1: Oh.
4: Dus ik ga voor Kygo.
0: Ik denk die gaat richting mij. Mis dan?
5: Ja. Jean-Paul kan weer met zijn billen in de bus terug naar waar hij vandaan komt.
1: Nou ja, zeg.
5: Team Julia.
0: Waarom is iedereen zo tegen Jean-Paul ineens? Wat
6: nee,
0: is dit
6: ik
0: nou?
6: Ik heb gewoon een heel goed liedje.
0: Nee, dat is niet waar. Anita.
7: Patrick.
0: Oh, duidelijk, Niels.
8: Het is weer duidelijk in ieder geval van vanavond weer. En trouwens, hallo, tops van de middagshow.
0: Hallo,
8: ik zit
0: hallo
8: weer op Niels. Team Patrick.
0: Petje. Okay. Hey, Rosa.
9: Nee, zet maar snel uit. Ik wil Team Julia.
6: Dankjewel.
0: Het is wel echt duidelijk vandaag, hè? Nou, Roy nog eventjes.
10: Ja, Team Julia natuurlijk. Ik gun het Patrick gewoon echt niet.
1: Kom op, Niels.
10: Jij niet.
1: Lekker.
0: Ja, hij gunt het mij niet, zegt hij ook.
1: Duidelijk. En de winnares in dit geval. Leuk dat je... zou ik zeggen. Leuk dat je er weer bent, Niels.
6: Dankjewel.
1: Met 80%!
0: 80%! Slam Beatboxen. Nou heb je mooi, joh. Je nieuwe Kygo.

0: waanzinnig.
1: Jo, je hebt toch wel een beetje gelijk. Dit is wel, ja, dit is wel een heel goed lied.
0: Dit is echt Grand Slam materiaal.
1: Ja,
0: dit, misschien volgende week.
1: Misschien volgende week de Grand Slam.
0: Maar ik pak hem sowieso deze hele week.
1: Denk je dat?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, echt waar.
1: Maar ik vind mijn champagne ook lekker.
0: Nee, dat, ja, die heeft even nou verloren.
1: Ja, die heeft verloren, ja. Oké, okay, nou, Jo heeft gewonnen vandaag in beatboxen, zoals je hoort. Een nieuw van Kygo en Max McNown. Die heet Take Me Back in de Slammiddagshow.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
13: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Hey mannen!
18: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
19: gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Alle mensen die werden vermist na brand in een kantoor in Brussel zijn teruggevonden. In een neergestorte flat lagen 6 dode bouwvakkers. De brand ontstond vanmorgen in het gebouw dat werd gerenoveerd en was al snel onder controle. Later bleek dat het vuur was overgeslagen naar liftkokers. Een veel lagere straf voor een man uit Curaçao die de Nederlandse marechaussee Ton Brood heeft gedood. 15 jaar in plaats van 26. Komt omdat hij in hoger beroep in een andere zaak vrijgesproken werd. Brood werd 2 jaar geleden doodgeschoten tijdens een gewapende overval in zijn huis. In Frankrijk zitten nu 6 mensen vast voor de bosbranden bij Parijs. 1 zit bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. En een ander zou onvoorzichtig zijn geweest met een sigaret. De bosbranden zouden zich niet meer uitbreiden, maar zijn ook nog niet onder controle. De moord op de Britse oud-politicus Anne Whitcomb was een gerichte aanval, maar het motief is nog onbekend, zegt de politie. In de zaak zit iemand vast, een man van 28. Whitcomb was 78. Ze was jarenlang actief voor de conservatieven. Stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En dat was het nieuws op Slam.
24: Lekker jongens, lekkere temp. Merken we ook dat dit beter te dragen is nu?
25: Je had gelijk, we zijn geacclimatiseerd.
24: We zijn geacclimatiseerd, hè? Ja.
25: Heerlijk.
24: Slecht verkeer dan door Flitsmeister. 4 vertragingen zijn er op dit moment. Je krijgt ze allemaal van mij. De A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Verkeer wordt er omgeleid. Kost je 10 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuten ook daar. A20 richting Hoek van Holland tussen Kortland, Aquaduct en Prins Alexander. Daar word je ook omgeleid. Kost je 5 minuutjes. En laatst in het overzicht A76 richting Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland een half uur daar. Er zijn 15 flitsers. Erik-Jan gaat ze allemaal voorlezen voor je.
0: Ja, we pakken de top 3. Oh. A1, dat is de mooiste flitser.
24: Jammer.
0: Dat is de mooiste flitser. Deventer, daar wil je ze allemaal. Ja. Allemaal. A1, Deventer, Apeldoorn bij Wilp, 96,9. A2, Weert, echt, 202,1. A9, Alkmaar, Haarlem bij Heemskerk, 56,6. A12, twee keer, Maren, Ede, 83,1. En Zoetermeer, Den Haag, 12,4. A17, Roosendaal, Let's Me, en Moerdijk, bij Zevenbergen, 6,6. A28, Zwolle, Amersfoort bij Hulshorst, 59,8. A32, Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw, of La Grauw, 61,7. A35, Enschede-Hengelo, 69. A59, het houdt niet op, Den Bosch, Breda, Sprangkapelle, 111,9. A67, Grens België, Eindhoven, 6,1. De A73, dat is dan de ene laatste. Flitser, echt Venlo bij Beesel, 29,3. En dan de allerlaatste in het rijtje. Dat is de A79, Maastricht, Heerlen. Oh, die goede oude tijd, weet je nog, Giel? Dat vriendinnetje in Heerlen. Bij Valkenburg, ja. Hectometerpaal, 8. We zijn er klaar mee.
1: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com. Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik-Jan en Julia.
24: Ja, en tot die tijd de Slam Middagavondshow. We doen de zomerspelen straks, jongens. Maak kans op hele mooie prijzen. Ook een Z komt eraan. Manu Chao, speciaal.

0: Zet hem op slam, Alessia Cara.
1: Stay. Mm-hmm. Het is 7:10 geweest.
2: Patrick, Erik Jan en Julia.
1: Present hier met de Slam middagavondshow. Over een 50 minuutjes gaan we weer Slam Sunsets uitzenden.
3: En over 10 minuten komt de Rotti binnen.
1: Ja, oh, ons avondeten. Wij eten een uur later dan normaal en daar hebben we alle drie last van. Ach, wat heb ik een trek.
4: Over eten gesproken. Als je een ijsje neemt, hè, zo'n soft ijsje.
3: Gaan we, ja?
4: Ja, ik blijf van ijsjes, maar goed. Doe je dan een disco-dipje eroverheen? Of een chocoladedipje?
1: Oh ja, vind ik dus stiekem wel heel erg lekker.
3: Vroeger deed ik wel eens een chocoladedip, maar ik denk de afgelopen 10 jaar heb ik dat niet meer gedaan. Hoe heet die allemaal? Zo'n disco-dip.
1: Ja.
3: En helemaal niet als we daar naar de auto weer gaan, want dan vind je die handel overal.
1: Nee, je mag in mijn auto mag je ook geen ijs eten. Dat is een flesje water, koffietje, dat is allemaal prima. Maar en geen croissantjes.
3: Joel, daarentegen heeft een ijsmachine in de auto zitten. Hoe zit dat, Joel? Hoe zou deze vraag?
4: Nou, in Japan hebben ze namelijk een heel gekke smaaksensatie weer bedacht.
1: Mm. Oh jee.
4: Kijk, ik hou ontzettend veel van softijs. En van oesters. Maar...
1: Je gaat toch niet zeggen...
4: Ja, in Japan kan jij nu een ijsje krijgen met sojasaus en
1: gadverdamme.
4: Maar
1: dit kan toch niet lekker zijn? Dit kan toch niemand op deze aarde lekker vinden?
3: Dat is net als koffie en jus d'orange, dacht ik.
1: Dat doe je toch
3: sommige
1: niet.
3: Dingen doe je gewoon.
1: Nou, alsof je jus d'orange drinkt met tampasta. Alsof je dat door elkaar heen gaat roeren.
3: Nee, en de laatste keer dat ik tampas heb gedronken, dat is wel een tijdje geleden, Petje.
1: Ja, dat kan even geleden zijn. Maar dit geloof ik niet. Dit is gewoon lul.
4: Nee, zeg, waar ze mensen online dachten dat de foto met AI was gemaakt. Maar het ijsje bestaat echt. Je betaalt er gewoon maar €3,50 ook voor.
1: Ja, nou, dat is voor één bolletje.
4: Een softijsje met 3 oesters eroverheen.
1: Ook al kreeg ik €100 toe. Ik zal hem nog afwijzen.
3: Maar je hebt toch ook een keer als man van als je likt wil je gewoon iets lekkers. Weet je, dat is toch niet... Nee, maar... Dan ga je toch niet weer een ijsje en een oester erop rammen? Dat is toch echt super lijp?
4: Dat is toch lekker?
3: Nee, ik vind doorgaans van niet. Maar helemaal niet in de zomermaanden. Kijk, wat dat betreft moet je zo'n ijsje wel goed timen. Ja, toch? Wauw. Nee, ik pas deze even. Dankjewel, Joel.
4: Ja?
3: Weet je?
1: Ik zit dus mezelf af te vragen, want ik moet duiden. Of dat dit wel duidelijk is welke kant je op wil.
3: Nee, maar even zitten. Nee, nee, nee.
1: Nee, ja, zeker niet in de zomer inderdaad.
4: Nee.
1: Nee.
4: Nee.
1: Een ijsje met oesters.
4: Ja, nat lapje er langs en dan kan alles toch.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Manu Chao.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
1: Me gustas tú. Dit fun fact tussendoor, dat stukje radio op het eind, dat is echt ooit uitgezongen.
3: Dat meen je niet?
1: Ja, dat hebben ze gewoon met een cassettebandje opgenomen ergens. Dit liedje klinkt heel oud, maar dit is gewoon 2001.
4: Ja, oud dus.
1: Ja, nee, maar dit nou klinkt toch als jaren 80? Dat is gewoon 2001.
4: Oh.
1: Ja, valt dus best wel mee. Hè?
4: Ja, jaren 80, dan denk ik echt aan Duran Duran.
1: Nee, maar niet 2001. Maar
4: dit ook, dit was echt in jaren 80.
1: Dit is qua sound is de jaren 80. Maar dit is gewoon 2001, maar goed, toen kocht je ook al je zesde auto natuurlijk. Manu Chao hier bij Slam en dit is de nieuwe van Jennifer Lopez met David Guetta.

0: Guetta, 7 uur tonight, hoor je hier bij Slam natuurlijk. Bijna 7:30, zometeen de Slam Zomerspelen.
1: Woe!
0: Doe er even mee, dat klinkt zo heel treurig als ik het alleen doe.
2: Oké, 1, 2, 3.
0: De Slam Zomerspelen! Ja, dat klinkt toch veel gezelliger. En je maakt kans op hele mooie prijzen. We hebben namelijk een fantastisch zomerprijzenpakket liggen, toch Joel?
2: Superleuk.
0: Wat zit erin allemaal?
2: Ik heb de House in de Pauze kousen voor je. Een onwijs gave bucket hat. En nog andere
0: fanny pack,
2: leuke...
0: Fanny pack, Slam Fanny pack. Die is er ook weer. Dus dat win je zometeen hier in de Slam Zomerspelen.
3: Hallo,
2: dit is ook lekker.
0: Toch, hè?
3: Hallo.
0: En de lekkerste zomertunes natuurlijk, deze Stromae. Hoor je zometeen.
4: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
5: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
4: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
10: Ja.
9: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
13: Mama
12: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe!
23: Nu 1
1: 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
21: Aldi.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Goedenavond, Slam Wereldeten door weer online. Vanavond klaart het op, het blijft warm. Morgen opnieuw veel zon en zomerse temperaturen. Dat zijn de berichten die we willen horen natuurlijk. Hè. Het is 19:30 geweest, even naar de wegen met Flitsmeister. Eén vertraging, A76 richting Keulen, tussen Kunderberg en Duitsland. De weg is dicht daar door een grenscontrole, kost je nu 30 minuten. Er wordt heel veel geflitst, op 13 plekken maar liefst in Nederland, allemaal aanwegen. Check even de Flitsmeister-app.
5: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: En zometeen de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op hele mooie prijzen hier bij Slam.

Alors on danse hier bij Slam. De zomer is natuurlijk al een tijdje begonnen. En ja, wij hebben heel veel mooie prijzen liggen hier bij Slam in de kast. Jules, onze prijzenmeisje, die gaat ze weer weggeven vandaag. Olé!

0: want ondertussen is de Rottie binnen, jongens.
1: Ach, onze Rottie is binnen.
0: Weet je wie dat noemt? Een galgemaal. Maar eerst een spelletje.
1: Ja, en om 8 uur op, Rottie. Wij hebben echt een heel leuk spelletje voor je bedacht. De Slam Zomerspelen werken als volgt. Elke dag doen we een ander spelletje. Ja, het is net als de camping, toch? Ja. Ene dag ben je in badmintonnen. Andere dag doe je show de boel. Dag erna doe je saltootjes in het zwembad. Het is elke dag wat anders. Ja. Dus vandaag, jongens, is het eigenlijk een beetje een campingquizje. Wat we vorig jaar ook gedaan hebben. Ik was afgelopen weekend bij Camping De Lakens in Overveen.
0: Ja.
1: En ik heb een microfoontje meegenomen.
0: Oh, maar dat is leuk.
1: Ik heb tijdens mijn kampeersessie een geluidje opgenomen.
0: Okay.
1: Aan jullie de vraag, wat is het geluid dat ik laat horen? Wat is het attribuut wat je op de camping gebruikt?
0: Nou Joel, jij bent ook een campingmeisje. Want jij hebt natuurlijk,
2: ik ben ook een campingmeisje,
0: op Awakenings camping gepakt.
2: Ja?
0: Ik, ja.
1: Jij niet echt, hè?
0: Echt een camping.
1: Voor jou wordt het dan een pittige, denk ik.
0: Nee, camping ga ik niet doen. Maar,
1: al is het wel iets wat al heel oud is.
0: Oh, dan ja.
1: Dat zou
0: moeten helpen.
1: Je niet oud noemen, maar.
0: Nou ja, echt jong ben ik ook niet meer, toch?
1: Zeggen, ja.
0: En je bent in het graf, herfst van het leven.
1: Ja.
0: Maar ik ben benieuwd. Een campinggeluidje.
1: Ja. Je zit in de bloei van de afgang. Oké, okay, zijn we er klaar voor? Ik heb een geluidje van de camping. Welk geluid is dit? Laat het weten via de Slam app. Maak je kans op hele mooie prijzen. Let op, hij is moeilijk.
2: Oeh.
1: Dit is het. Hier moet je mee doen.
0: Ja, maar die ken ik.
1: Oh, je kent hem wel?
0: Denk ik. Ik denk het wel. Ja, ik ga hem nog niet zeggen. Maar
1: nee, moet je niet zeggen, want straks is het goed.
0: Nee, deze ken ik zeker.
1: Dat zeg je natuurlijk voor.
0: Man, dat is... Ik heb de opkomst van dat apparaat nog meegemaakt.
1: Oh, nu geef je al weg dat het een apparaatje is.
0: Volgens mij is het een apparaat.
1: Oh. Oké, welke dingetje zoeken we hier? Laat het even weten via de Slam app. Maak je kans op hele mooie prijzen. Het Super Slam zomerprijzenpakket. Met, wat zit erin, Joel?
2: Ik heb een fanny pack voor je, een leuke bucket hat, house in de pauze kousen.
1: Voor als je het warm hebt.
2: Precies, alles voor een leuke zomer.

0: Bij Slam en Freed From Desire. Ook zo'n lekkere campingklapper, hè?
1: Zo, ik wil zeggen.
0: Ja.
2: De Slam Zomerspelen!
0: Ja, ja, de Slam Zomerspelen zijn in volle gang deze weken tijdens de Slam Zomervakantie. Tijdens de zomervakantie doen we de Slam Middagshow. Gewoon lekker de Slam Zomerspelen. Elke dag een ander spelletje. En vandaag is dat het raden van dit geluid. Ik moet toch even toegeven, jongens. Ik dacht, dit gaat een hele moeilijke zijn. Maar ik zie veel goede antwoorden binnenkomen. Het valt me echt niks tegen eigenlijk. Marieke.
3: Hey.
0: Hey. Hey Marieke, hoe is het?
3: Ja, gaat wel prima.
0: Ja, op z'n
3: dan aan bijkomen van het weekend al eventjes.
0: Ja, wat had je gedaan, Marieke?
3: Ik was gezellig op Wildenburg.
0: Oh, dat was ook nog dit weekend, ja. Zo, er waren zoveel festivals.
1: Maar
0: ja?
1: Dat was leuk. En heb je daar ook een camping... Ja. Sorry, heb je daar ook een camping gepakt? Want een vriend van me zat er ook.
3: Jazeker.
1: Dus heb je al gezien, Robert? Heb je een Robert gezien? Wat was hij het?
3: Geen idee.
1: Okay. Hey, dus je bent een echt campingmeisje. Ik ga binnenkort ook op vakantie. Sterker nog, dit is mijn laatste uitzending. Want morgen ga ik lekker pleiten. Ik heb een nieuwe boot gekocht.
3: Oh, wat
1: heerlijk. Ja, hier 53 voet en een grote kans dat ik never nooit meer terugkom. Maar dat is altijd spannend. Dat is even spannend natuurlijk.
0: Ja, laten we weer hopen, hè.
1: Nee, precies. Dat is altijd hoop. Hey, en het geluid. Zullen we nog één keer luisteren naar het geluid?
0: Even één keertje.
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: Had jij hem gelijk?
3: Ja, eigenlijk hoor ik het meteen. Tenminste, ik denk het te weten. Mijn idee was eigenlijk dat het het geluid van een zaklamp met een hendel waar je hem dan mee kan opladen, zeg maar. Een handmatige zaklamp.
1: Zo'n knijpkat heet dat toch met een moeilijk woord?
0: De knijpkat.
3: Ja, klopt, ja. Ik kwam even niet op het woord, maar dat is het.
0: Marieke.
3: Ja?
0: Dit is de knijpkat! Gefeliciteerd! Jij wint prachtige prijzen. Vertel het eens, Jules, wat wint ze allemaal?
4: Je krijgt van mij het fantastische Slam Zomerpakket. Of ja, het festivalpakket. Met een fanny pack, een bucket hat en de house in de pauzekousen.
3: Woe! Nou, dat is helemaal geweldig. Dankjewel.
0: Veel plezier ermee en een fijne zomer.
3: Dit komt helemaal goed. Dankjewel. Aan uitzending, hè?
2: Slam en Zomerspelen!
0: Oh, en zeg nog even fijne vakantie tegen Erik-Jan.
3: Hele fijne vakantie.
1: Dankjewel. En de eerste volgende keer dat we elkaar zien is waarschijnlijk in...

0: David Guetta, Hero. Er zit één hero hier in de studio en dat is onze Erik-Jan Roosendaal.
1: Hallo jongens, morgen met vakantie.
0: Jij gaat met vakantie.
1: En dat een hele lange vakantie.
0: Jij gaat echt een lange vakantie van maken.
1: Sterker nog, Frans Pijnappels die heeft ook nog wat gestuurd. Frans, ik ga heel even naar je luisteren.
2: Erik-Jan Roosendaal,
0: ja, wat?
2: Mag ik jou namens alle slamluisteraars een hele fijne vakantie wensen? We gaan je missen en het gaat je goed.
1: Frans, ik ga je ook missen, jongen. Frans ken ik heel lang. Maar het is dus mijn laatste uitzending, jongens, hier zo. Bij Slam, ja, het is een schok voor jullie.
0: Zeg jij nou?
1: Maar Petje, bedankt voor de afgelopen maanden. En afgelopen jaren, ik heb enorm met je gelachen, liefie. Dat mogen duidelijk zijn.
0: Wederzijds, jongen.
1: Ik kan nog wel meer zeggen, maar ik ben blij dat je er was, Petje. En ook de producties die we hebben gemaakt de afgelopen 6 jaar. Af en toe hebben we echt gierend in die studio gezeten, / gelegen. Dank je wel ervoor. Ik wens je het allerbeste, Pik. Jul?
3: Ja.
1: De reden waarom ik hier zo lang heb gezeten, liefie.
3: 4 januari 2021.
1: Zo. Ik nam je mee als klein meisje. Ik heb je opzien groeien als vrouw. Ik hoop dat je de afgelopen 6 jaar... veilig bij me hebt gevoeld, liefie, zoals het hoort.
3: Zeker.
1: Hè? Het is 2 keer tot een boeien gekomen, maar ik heb geen bloembakken naar je gegooid. Geen niet-machines. Ik hou van je, liefie. Ik ga je missen. Ik ga je missen.
3: Nou, ik jou ook.
1: Dus kan ik nog wel meer mensen opnoemen, maar die werken niet allemaal hier. Dus hartelijk bedankt. Lieve luisteraartjes, Farid.
3: Oh ja.
1: Niels moet ik bedanken, onze AI-koning. Frans natuurlijk, mijn Mattie in Canada. Jongen, leuk dat je zo lang ook bent blijven luisteren.
3: Ricardo.
1: Joyce.
3: Marcia.
1: Suus niet te vergeten.
3: Martin, wat hebben we nog weer? Nick,
1: ga zo maar door. Jongens, bedankt voor de afgelopen jaren. Ik ga lekker vakantie vieren. Op die boot. Je ziet me op het IJsselmeer.
3: Of in de appie in de beeld.
1: Jongens, Petje, Joel, ik hou van jullie. Tot in de pruimen.
0: Voor jou, Erik-Jan. Nu hoor ik je denken, het klinkt als één grote grap, maar...
3: Dat is het niet.
0: Dat is het niet. Erik-Jan, ik ga je missen, vriend. Dankjewel.
1: Doei, liefie.
0: Ik vond het misschien wel de leukste 7 maanden uit mijn radiocarrière.
1: Jul, dankjewel. De leukste vrouw in mijn leven, schat. Ik zweer het je.
3: Bedankt voor alles. Ik hou van je.
0: En bovenal, een fijne vakantie.
3: Een fijne vakantie.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In steeds meer regio's is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld tuinen of sportvelden te besproeien. Vanwege de droogte was dat al zo in het zuiden en midden van het land. Maar nu komen de Achterhoek en een stuk van de Veluwe en Overijssel erbij. Eind van de week wordt regen verwacht, maar dat stelt weinig voor. België rouwt om de dood van 6 bouwvakkers. Ze kwamen om het leven bij de kantoorbrand in Brussel. Ze waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. De brand brak vanmorgen uit in het oude gebouw dat op dit moment wordt gerenoveerd. Koning Philip en de premier zijn vanmiddag op de rampplek geweest. In Engeland is een vernietigend rapport uitgebracht over de corona-aanpak van de regering. En daaruit blijkt dat er met geld is gesmeten. Zo moesten bijvoorbeeld mondkapjes de prullenbak in omdat die over de houdbaarheidsdatum waren. Kosten 12 miljard. En bevriende bedrijven werden voorgetrokken door premier Johnson. De finale van het WK voetbal aanstaande zondag wordt er eentje die bol staat van de showbiz. FIFA heeft net bekendgemaakt wie er gaan optreden voor de aftrap. Dat zijn Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. In de rust kunnen we Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en de K-popsterren BTS verwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken met een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

Het is iets over 8. En nu is het moment gekomen om de dag even te gaan vergeten. Misschien wel te reflecteren op dingen die je gedaan hebt, positief of negatief. Maar vooral even te relaxen en te genieten. Want je hebt echt het beste gekregen wat we kunnen vinden voor deze prachtige zonsondergang die je deze dinsdagavond gaat zien. Welkom bij Slam Sunsets, een nieuwe DJ-set dit uur die je ook nog later kan checken op YouTube. Dit is Mee Salome. Tot 9 uur.

mag toch hopen dat je een goede cocktail in je klauwen hebt. Of in ieder geval vooruitzicht hebt op een cocktail en een lekker strandbedje. Deze avond nog, of in ieder geval morgen. Heerlijk is het eventjes tot jezelf komen op de klanken van Mae Salome dit uur in de Slam Sunset. Straks nog een DJ-setje, Fall and What staat voor je klaar. En het leuke is aan de meeste DJ-sets, die zijn speciaal opgenomen voor deze zwoele zomernachten. Of zomeravonden, hoe je het wil noemen. Dus deze set is over een paar dagen ook terug te kijken op het Slam Music kanaal op YouTube. Want Mae Salome stond voor deze set op een prachtige skyscraper in Amsterdam met de skyline van Amsterdam. Het mooie Bokum achter hem. En dat wil je zien. Ga je een beetje goed deze dinsdagavond? Ben je onderweg naar de sportschool zoals Marieke? Ben je onderweg naar een verjaardagsfeestje? Of zit je gewoon te blokken voor een herkansing? Dat kan ook nog deze dagen. Check even in via de app van Slam. We verzorgen de beste beats. Mae Salome.

is de man die afgelopen weekend nog Thuishaven plat speelde met zijn 10 uur durende set. En hij is het nog steeds niet beu. Gelukkig maar, want daarom vieren we samen de zonsondergang deze dinsdag met de beats van Mees Salome. Tot 9 uur hier op Slam.

checken zelfs mensen in via de app van Slam die een extra rondje aan het rijden zijn. Om maar niks te hoeven te missen van deze sunset van Mace Salome. En mocht je het concept nog niet kennen, we doen het iedere avond. Tussen 8 en 10 gaan we samen de zon zien zakken in de zee onder de klanken van de beste DJ-sets. Welkom bij Slam Sunsets, met zometeen in de startblokken Fall and What komt eraan. Morgen bijvoorbeeld Jochem Hamerling en Kulsh een uur lang in de mix. Lucas en Steve namen een speciale mix voor ons op. En ook Mace Salome, want deze kan je later checken dat hij op een skyscraper staat in Amsterdam. Geniet nog even tot 9 uur van Mace Salome in de mix. En wat ben je aan het doen? Je mag altijd inchecken via de app van Slam.

0: Meestal mee deze avond in de Slam Sunsets. En zie je die prachtige grote ronde zon? Daar moet je naar kijken en de oortjes gericht op je radio. Dan ben je lekker bezig. Je hoorde zijn eigen track Mindstate voorbij komen. Samen met Robbie East in de mix. Natuurlijk, kan niet ontbreken. Er zijn nog veel mensen die lekker aan de barbecue zitten. De laatste restjes die toch wel naar binnen geschoven kunnen worden. Terwijl je een uur geleden nog helemaal geen trek meer had. Nu is het toch wel lekker, dus knallen maar weer aan. En natuurlijk, shout-out naar alle vrachtwagenchauffeurs vanavond.
1: Jawohl! Jetzt geht's los hier auf dem Slam! Das ist ja übergeil!

0: elke zonsondergang. Sunsets.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hey.
16: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
15: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
16: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
18: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
19: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
20: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
19: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
20: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
19: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
20: Handig?
19: Ja, van de Belastingdienst.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
25: Hey, mannen.
26: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
27: gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
30: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP. We'll be right back.
0: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In België wordt dit weekend het festival Tomorrowland gehouden en er gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en rookeffecten zijn ook verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Een bizar ongeluk in een plaatsje bij het Brabantse Geelse Rijen. Daar viel een boom om, net toen een wielrenner van tegen de 80 voorbij kwam. De gewonde man moest eronder vandaan worden gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook meteen naar de boom gekeken. Die bleek zo rot te zijn dat hij het niet meer hield. Op een veiling in Amerika is een recordbedrag neergelegd voor de botten van een dino. Het skelet van een Tyrannosaurus rex bracht bijna 44 miljoen euro op. De dino is voor 60% compleet en 67 miljoen jaar oud. De botten van het beest werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. De finale van het WK voetbal komt in zicht en vanavond wordt de eerste ploeg bekend die daarin staat. Rond deze tijd begint namelijk de halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Hoewel Frankrijk de favoriet is voor de titel, speelt de Franse bondscoach graag de underdog. Spanje heeft dit WK maar één tegendoelpunt gehad, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En dat was het nieuws op Slam.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: The sun goes down, the vibe goes up.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
6: Slam.
5: Thomas van

Deze muziek doet me een beetje denken aan dat bericht van een paar maanden geleden, waarin het ging over een guy die was op vakantie naar zijn all-inclusive in Egypte. En ik had een slangenbezweerder mee. Met zijn mandje met slangen, met zo'n blokfluit, weet je wel. Alleen die bezweerde de slangen niet per se heel goed. Namelijk, een slang had een guy gebeten. Die moest naar het ziekenhuis en is volgens mij toen overleden. Goed, ben weer grimmig ook. Val en wat bij Slam. Twee gasten uit Parijs. En ik dacht altijd dat ze uit Duitsland kwamen. Val und wat. Maar het is val und avec wat is het. Je luistert naar Slam, goed dat je erbij bent. Je hoorde Grosso Modo en El Waki. Met nu een track, die ken je wel. Maar dan in de Sistek remix. Free Your Mind, Prosper Clooney. Ene set van Val en Wat. Hierbij Slam is Slam Sunsets.

0: Marit laat weten, lekker bootje varen in Loosdrecht. Heerlijk met slam aan.
1: Wat goed.
0: En Rento, lekker barbecuen met onze vrienden. Dit keer geen asje kratje, want het is dinsdag. Ik zie een vage foto uit een tuin binnenkomen. En Lisanne uit.

0: 10 de beste tracks in de mix en vooral de grootste namen. Uit Parijs hebben wij Val und Wat. Nee, dat doe ik toch. Avec Wat. Of Val en Wat mag trouwens ook.
1: Dit is Slam Sunsets.

0: hier bij Slam. In Slam Sunset. En ik heb dus, mag je niet doorvertellen, maar de line-up binnengekregen. Papier van de Slam Mix Marathon aanstaande vrijdag. Altijd een groot geheim, wordt eigenlijk in de ochtendshow bekendgemaakt. Ik kan het stiekem maar even hier doen, al een paar namen even droppen. Mr. Belt & Weasel, oké, dat is vaste prik. Dat is oneerlijk. Joel Corey, Judah Frank en ook Jamie Jones. Dat wordt goed, deze weg in de Mix Marathon vrijdag. En ze komt mee met, ze woont ook hier in de buurt gelukkig, dat helpt. Maar Laura van Dam komt naar de Slam Studio om hier live te gaan draaien. Hoe vet is dat? Ook zij is erbij in de legendarische Mix Marathon. Maar goed, dat is vrijdag. De hele week nog te gaan, Slam Sunsets. En nog even een jingletje om dat even te benadrukken. Kom maar, ja, komt ie.
1: You're listening to Slam Sunsets. We the people. All the good.

het origineel van een guy die... ja, niet te verwarren met het haarmiddel, maar Laurent Garnier. The Man with the Red Face. Deze versie van Disla en Danis. Zo goed. Zo'n mooi nummer. Het origineel ook trouwens. Zoek het een keer op deze zomer. Ga 8 minuten genieten. Man with the Red Face. En van de ene classic naar de andere. Natuurlijk in de set van Val en Wat. Want die gasten kunnen er wat van.

0: keuze en geweldig gemixt. Val en was bij Slam. Ja. En morgen een nieuwe Slam Sunsets met onder andere Kulsch en Jochem Hamerling. Dat zijn ze ook, want het is maar 2 uur. Maar toch, Kulsch beginnen we mee. Dat is goed, hij zegt. Ik hoop dat hij Kwee doet of nog een trackje van dat Der Alte album. En Jochem Hamerling vanaf 9 morgenavond. En natuurlijk vanaf 6 uur morgenochtend is Marijn Oosterveen met de Slam Ochtendshow.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
20: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
23: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
24: Ja,
23: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De
0: bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en na uren leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brandweer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. 2 medewerkers van een geldtransport in het Limburgse Assen hebben flink in de rats gezeten, want door een storing gingen de deuren op slot. En met deze hitte werd het wel erg benauwd. Brandweer koelde de wagen door er water op te spuiten. Na 1,5 uur kon een monteur de storing verhelpen, melden regionale media. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En dat was het.

0: Toch? Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Thuis in Italië.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: anders doet. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
3: Geeft ruimte.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
12: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
11: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
12: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
11: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Hey, mannen!
14: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Veilbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En dit was het nieuws op Slam.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
21: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

0: lang de beste DJ-sets. Iedere vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends. Dit is
1: Slam. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: The Boom Room. 4 uur lang.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Zo wordt er in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Skrillex en Fade. Not you without you.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddy Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avatros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij is een onbekend aantal mensen opgepakt. Het zou gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani, Silence.
0: Nieuw. Warmer music. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikker Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Swaan vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatst zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dit was het nieuws op Slam.